0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

0: een nieuw uur. Met de grootste hit.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

0: Steeds minder mensen vragen asiel aan in ons land. Dat zegt minister van Asiel en Migratie Anneleen van Bos-Zuid. In maart lag het aantal aanvragen op het laagste niveau in 4 jaar tijd en een kwart minder dan vorig jaar. Ook op Europees niveau is er een daling, maar minder sterk dan bij ons, zegt Van Bos-Zuid. Ze wijt die daling aan haar strenge asielbeleid. In Mortsel is het dak van een supermarkt ingestort onder druk van opgehoopt regenwater. De winkel was dicht, daardoor zijn er ook geen gewonden. De supermarkt blijft vandaag in elk geval dicht en wellicht ook de komende dagen. Er is een nieuw geval van het Hantavirus, een Canadese passagier op het Nederlandse cruiseschip Hondius. De Canadese patiënt ligt nu in het ziekenhuis. De partner was ook mee op het schip, maar heeft negatief getest. De Wereldgezondheidsorganisatie blijft het risico laag inschatten dat het virus zich wereldwijd zal verspreiden. Het cruiseschip Hondius komt vandaag trouwens aan in Rotterdam voor een grondige ontsmetting. In de Amerikaanse staat Idaho zijn 2 gevechtsvliegtuigen van de marine tegen elkaar gebotst tijdens een vliegshow. De 4 die in de vliegtuigen zaten konden zichzelf bevrijden met een schietstoel. De toestellen stortten kort daarna neer. Club Brugge staat dicht bij een nieuwe landstitel. Het versloeg in eigen huis concurrent Union met een ruime 5-0. De laatste rechte lijn naar het kampioenschap is ingezet. Donderdag wil club zich kampioen kronen op KV Mechelen, zegt coach Ivan Leko.
1: 5 months now we are in a situation that looks nice, but we still have nothing. And then is now to invest everything on Thursday. Thursday Mechelen. We want to do everything to win one more time and yeah, to finish this.
0: 2 wedstrijden voor het einde blijft Union achter met een kater nadat het maanden aan de leiding stond. Het is wisselvallig vandaag, we halen 14 graden. Ook morgen nog geregeld regen. Woensdag verandert het weerbeeld, de regen trekt dan weg en het is zachter.
2: Beste muziek,
3: hoor je hier.
4: Radio Memory.
2: U luistert naar West Express met Mike West.

Welkom in een nieuwe aflevering van de West Express met de hits uit de jaren 60, 70 en 80. We begonnen vandaag met Dusty Springfield and I Only Wanna Be With You. Doen we ook een uur lang met onder andere The Sweet, Coco.

Schrijf het er maar eens goed in. Rub It In uit 1974. Jack Josie en de Jordanaires. 1969. Andy Kim. And Baby, I Love You.

0: als je nu nog niet weet, zul je het wellicht nooit weten komen. Andy Kim met Baby I Love You uit 1969.
1: When the winter comes, the sun is low upon the fields, the sky is cold.
0: Miss Gray Slick.
1: And it throws down icy snow.
0: 1980.
1: The glass.
0: The season.

Onder het motto, ieder vogeltje zingt zoals het gebekt is. Gray Slick en 1980 met Seasons. Zo dadelijk ben je terug met George Baker en zijn selection en Holiday. Maar eerst nog even deze van Manfred Mann.

Uit 1980 het verhaal van Rosie en John Armatrading. 1966, de Sandpipers en een versie van Guantanamera.

Als instrumentale van dit uur was The Shadows en FBI. Zo dadelijk ben je terug met Matt de Hoppel uit 1972 en All the Young Dudes. Maar eerst nog even Mr. Tom Jones. Help yourself.

All the Young Dudes carried the news uit 1972, Mother Hubble. 8 jaar later was deze een hit voor Rupert Holmes. It is him.

Dat is alleen nog van mij om u te danken voor het luisteren naar deze aflevering van de West Express. We maken een afspraak voor een nieuwe aflevering. Ik laat je voor vandaag met de Tremolo's, Me and My Life.

0: Steeds minder mensen vragen asiel aan in ons land. Dat zegt minister van Asiel en Migratie Anneleen van Bos-Zuid. In maart lag het aantal aanvragen op het laagste niveau in 4 jaar tijd en een kwart minder dan vorig jaar. Ook op Europees niveau is er een daling, maar minder sterk dan bij ons, zegt Van Bos-Zuid. Ze wijt die daling aan haar strenge asielbeleid. In Mortsel is het dak van een supermarkt ingestort onder druk van opgehoopt regenwater. De winkel was dicht, daardoor zijn er ook geen gewonden. De supermarkt blijft vandaag in elk geval dicht en wellicht ook de komende dagen. Er is een nieuw geval van het Hantavirus, een Canadese passagier op het Nederlandse cruiseschip Hondius. De Canadese patiënt ligt nu in het ziekenhuis. De partner was ook mee op het schip, maar heeft negatief getest. De Wereldgezondheidsorganisatie blijft het risico laag inschatten dat het virus zich wereldwijd zal verspreiden. Het cruiseschip Hondius komt vandaag trouwens aan in Rotterdam voor een grondige ontsmetting. In de Amerikaanse staat Idaho zijn 2 gevechtsvliegtuigen van de marine tegen elkaar gebotst tijdens een vliegshow. De 4 die in de vliegtuigen zaten konden zichzelf bevrijden met een schietstoel. De toestellen stortten kort daarna neer. Club Brugge staat dicht bij een nieuwe landstitel. Het versloeg in eigen huis concurrent Union met een ruime 5-0. De laatste rechte lijn naar het kampioenschap is ingezet. Donderdag wil club zich kampioen kronen op KV Mechelen, zegt coach Ivan Leko.
1: 5 months now we are in a situation that looks nice, but we still have nothing. And then is now to invest everything on Thursday. Thursday Mechelen, we want to do everything to win one more time and yeah, to finish this.
0: 2 wedstrijden voor het einde blijft Union achter met een kater nadat het maanden aan de leiding stond. Het is wisselvallig vandaag, we halen 14 graden. Ook morgen nog geregeld regen. Woensdag verandert het weerbeeld, de regen trekt dan weg en het is zachter.
2: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Comfo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
3: Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 55 3044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be.

0: is Radio Memories hitschijf van de week.
1: Hey iedereen, Jordi van het hier. En ik mag met eer en genoegen jullie vertellen dat ik deze week de hitschijf van de week ben bij Radio Memory. Ik zou zeggen, zing, geniet en dans mee, want onthoud goed, niemand mag alleen.

Orleans Bay Memory Edition. Kylie Minogue, Better the Devil You Know. Goedemorgen hier. Zo dadelijk de nieuwe Bart KL die eraan komt. Maar nu lekker fris uit het bed met de Pointer Sisters. En het gevoel dat je een ganse dag moet hebben.

0: die onnavolgbare gitaarklank van Jeff Beck, daarvan wordt meestal gezegd, vakmanschap is meesterschap.
1: Vergelijkbaar vakmanschap in de sector van de laswerken vindt men hier in volle zelen, in de Repingenstraat nummer 6, bij Nico

0: Van Keimeulen. De precisie en de kwaliteit van zijn laswerken zijn veruit het allerbeste van uren in de ronde. En zijn op maat gemaakte sierhekkens met de gewenste details getuigen van zijn kunde. En vergeet ook niet de constructielaswerken, trappen, leuningen en zoveel meer. En ook ja, die kruiwagen van Bompa die al 3 generaties meegaat en waarvan de arm gebroken is. Geen probleem, die staat weer goed vast als Nico hem last. Ga eens kijken op zijn website laswerken-nvk.be of bel hem op 0478 40 61 30. Nico van Keimeulen. Het doet deugd dat er nog zo'n stielmannen zijn.
1: Dames en heren, maak u klaar voor een avond vol glitter, glamour en top entertainment. Op zaterdag 20 juni presenteert Ambi Bjorn de spectaculaire travestieshow Les Folles de Gans, waar entertainment tot leven komt. Geniet van een spetterende show met optredens van Houston, Giovanni en Peggy, de Quaremont Brothers, Frank van Damme en het indrukwekkende Stardancer Showballet. En natuurlijk Ambi Bjorn zelf, met als speciale gast de fantastische Stephanie Storm. Deuren openen om 17:30 voor wie wil genieten van een heerlijke maaltijd. Of vanaf 19:30 voor de show. Locatie Feestzaal Brugzavel in Kluisbergen. Show en eten voor €35 voor volwassenen en €25 voor kinderen tot 12 jaar. Enkel de show, dan betaalt u €15 voor volwassenen en €10 voor kinderen. Reserveren kan via 0487 436490 of 0494 424675. Of ambi-bjorn@outlook.com. Mis deze onvergetelijke avond niet.
2: Dit is Radio Memory.
3: Radio Memory.
4: Goedemorgen.
5: Hello.
6: Lady, we've just kidnapped your husband. Have $800,000 ready by tomorrow night. And lady, no police, or you'll never see your husband alive again.
5: Hello?

En de Hostage hier bij Radio Memory. Weet je wat? Tijd voor een knuffelmomentje. En dat doen we met een klassieker. Ben E. King. Pak elkaar eens goed beet. En geniet mee van Stand By Me.

heb ik altijd een geweldige nummer gewonnen. De B-52's en daarmee de Flintstones. Weet u nu gaat meeten? Wel, de winnares van het Eurovisie Songfestival uit Bulgarije, Dara. Dara.

Zo een van die feel-good nummers van B.G. Thomas. Raindrops keeps falling on my head in het eerste deel van onze ochtendshow. We gaan zo bekendmaken wie zijn moment de ganse week gaat krijgen. Maar eerst Criss Cross Amsterdam, Jan Smit en

0: zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa, met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa. Kleine vogel, ga maar zweven. Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473-422329.
1: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
2: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
1: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
2: Het is justa, ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
1: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
2: Inderdaad, AD De Leij, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden, open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur, zaterdag van 8 tot 18 uur 30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 08 80 of op www.delijzegalmaarde.be.
1: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
3: Radio Memory. Goedemorgen.

0: in de ochtendshow. Het eerste deel dat bijna op het zijn einde loopt. Dat betekent dat we gaan zo bekendmaken wie zijn moment gaat krijgen. En ik denk dat ik veel mensen een plezier ga doen.
1: Ja, ja.
0: Maak het zo bekend.

0: steeds minder mensen vragen asiel aan in ons land. Dat zegt minister van Asiel en Migratie Anneleen van Bos-Zuid. In maart lag het aantal aanvragen op het laagste niveau in 4 jaar tijd en een kwart minder dan vorig jaar. Ook op Europees niveau is er een daling, maar minder sterk dan bij ons, zegt Van Bos-Zuid. Ze wijt die daling aan haar strenge asielbeleid. In Mortsel is het dak van een supermarkt ingestort onder druk van opgehoopt regenwater. De winkel was dicht, daardoor zijn er ook geen gewonden. De supermarkt blijft vandaag in elk geval dicht en wellicht ook de komende dagen. Er is een nieuw geval van het Hantavirus, een Canadese passagier op het Nederlandse cruiseschip Hondius. De Canadese patiënt ligt nu in het ziekenhuis. De partner was ook mee op het schip, maar heeft negatief getest. De Wereldgezondheidsorganisatie blijft het risico laag inschatten dat het virus zich wereldwijd zal verspreiden. Het cruiseschip Hondius komt vandaag trouwens aan in Rotterdam voor een grondige ontsmetting. In de Amerikaanse staat Idaho zijn 2 gevechtsvliegtuigen van de marine tegen elkaar gebotst tijdens een vliegshow. De 4 die in de vliegtuigen zaten konden zichzelf bevrijden met een schietstoel. De toestellen stortten kort daarna neer. Club Brugge staat dicht bij een nieuwe landstitel. Het versloeg in eigen huis concurrent Union met een ruime 5-0. De laatste rechte lijn naar het kampioenschap is ingezet. Donderdag wil club zich kampioen kronen op KV Mechelen, zegt coach Ivan Leko.
1: 5 months now we are in a situation that looks nice, but we still have nothing. And then is now to invest everything on Thursday. Thursday Mechelen, we want to do everything to win one more time and to finish this.
0: 2 wedstrijden voor het einde blijft Union achter met een kater nadat het maanden aan de leiding stond. Het is wisselvallig vandaag, we halen 14 graden. Ook morgen nog geregeld regen. Woensdag verandert het weerbeeld, de regen trekt dan weg en het is zachter.
2: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
3: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
4: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
2: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
3: Dat is al wel een keer de moeite.
5: Op zondag 31 mei van 9 tot 18 uur organiseren de Pajotse Oldtimer Vrienden hun Pajotse Dream Car Meeting op het domein van het Technisch Instituut Don Bosco te Halle. Naast verschillende standen zijn er ook drinks en foodtrucks voorzien. Je kan er ook genieten van diverse optredens en randanimatie. Alle oldtimers, youngtimers en sportwagens zijn er welkom. Inschrijven kan via dreamcarmeeting.depof.be. Depof wordt geschreven D-E-P-O-V. En bij voorinschrijving krijg je een goodiebag gratis. Dus zeker niet vergeten, Pajotse Dream Car Meeting op zondag 31 mei van 9 tot 18 uur in het Don Bosco Instituut Lennikse Steenweg 2 te Halle.

god, dan ben ik iets vergeten. Hoe onbeleefd mag ik zijn? Hoe was jullie weekend? Was het goed? Ach, dat voor ons was geweldig. We zijn begonnen met een festival. Met Jordi van Het. Ja, hij heeft dat goed gedaan. Klein was er maar geel. En dan hadden we ook nog Jasper Stevelink. En afsluiten met een feestje. Dat was, ja, de moeite waard. En eindigen hebben we gedaan met veel lawaai. Dan hebben we een tractor pooling gedaan. Dat was ook geweldig.

Met sfeer geëindigd, wel, ja, dat hebben we gedaan. Dat was met Lit Gut. Het was voor mij de eerste keer dat ik het gezien had. Iedereen zei tegen mij, dat is een zonde. Maar ja, goed. Je kan niet overal zijn. René Vroger en zijn nieuwe. Hoe de liefde gaat met Waylon.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
2: Zondag 7 juni is het feest in Brakel. De spetterende verjaardagshow van John Dennis live on tape. Een namiddag vol muziek, ambiance en topartiesten zoals De Jongens, Frank van Damme, Vadim, Guy Neven, Steve Tielens, Angelo Martinez, Wout, André Lugowski en natuurlijk John Dennis.
3: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen nog bij jou zijn.
2: Afspraak in Feestcomplex Europa op de Steenweg 18A in Parijke-Brakel. De deuren gaan open om 12 uur, de show start om 13:30. Tickets in voorverkoop €25. Aan de kassa betaal je 30. Reserveer nu je tickets via 0475 901 3x8. Kom genieten, zingen en vieren samen met John Dennis. Zondag 7 juni, zorg dat je erbij bent. De verjaardagshow van John Dennis, dat wil je niet missen.
3: Ik zie je graag.
4: Radio Memory.
5: Goedemorgen.

The Night Shift. U bent nu in de ochtendshow in het tweede deel. Waarvan u al een eerste deel hebt gemist. Maar dat we bekendgemaakt hebben wie zijn moment kreeg. Wel, dat wordt een ganse week. Jonathan, onze Peter van Radio Memory. Ja. Straks Loredana met haar nieuwe Una Nota Perfecta. Maar eerst Tamela Houston. Don't Leave Me This Way. Je kent hem ook nog wel in de versie van de

nieuwe single van Loredana, de wederhelft van Pat Crimson. Ook wel de zangeres van Two Fabiola natuurlijk. Voilà. Je kan het ziet zelfs mooier afkondigen eigenlijk, hè? Una nota perfecta. Maar nu Paul McCartney.

0: We zitten halverwege van dit tweede deel. En dan mag eens meegezongen worden met Donnie Dots en Hela Didadio. Goedemorgen. En kijk eens wie we hier hebben.
1: Hey, hallo. Mijn naam is Frederik. En ik ben blij dat u samen met mij luistert naar...

0: Wie maakt komaf met opstijgend vocht? Home Solution. Wie maakt je kelder terug droog? Home Solution. Home Solution. Bekijkt ook samen met jou de ventilatieproblemen die op termijn zelfs kunnen leiden tot schimmelvorming. Onze adviseurs komen vrijblijvend bij u langs om de precieze situatie in kaart te brengen. Home Solution. Zonnestraat 67 9450 Haaltert. Met meer dan 30 jaar ervaring in vochtbestrijding, kelderdichting en ventilatie lost Home Solution uw vochtprobleem op met garantie. www.home-solution.be. Bel gratis 0800 26 004.
1: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar. Op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier, een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
2: Radio Memory. Goedemorgen.

Dakota, Fast Car hier in de ochtendshow. Het einde van het tweede deel, bijna. Moet ik eens kijken welk leuk moment ik nog van Jonathan heb. We gaan eens kijken, want hij heeft ook een paar covers opgenomen. Misschien daar eentje uit.

Het is geen leugen, maar gedaan, het zit erop. Bedankt dat u het goede initiatief hebt genomen om met mij wakker te worden. Ik had je nog beloofd een moment met Jonathan, onze Peter van de radio. En hij heeft de covers opgenomen, maar hij heeft er wel een beetje zijn eigen Jonathan-versie van gemaakt. Van die hit van Guus Meeuwis.

0: Er moeten strengere regels komen voor de telefonische verkoop van energiecontracten. Dat zegt Vooruit. De regeringspartij dient deze week een wetsvoorstel in bij de Kamercommissie Economie. Vooruit wil dat klanten 3 dagen bedenktijd krijgen, zodat ze eventueel kunnen overleggen met familieleden. Daarnaast moet er ook een duidelijk voorstel op papier komen met een goed overzicht van de tarieven. Bij de ombudsman Energie lopen geregeld klachten binnen over opdringerige verkopers. Die doen zogezegd een super interessant voorstel, maar in werkelijkheid gaat het vaak om een van de duurste contracten op de energiemarkt. Nooit eerder kreeg de kliklijn voor sociale fraude zoveel meldingen binnen. Vorig jaar waren het er bijna 7.900. Dat is een stijging met meer dan 600. De cijfers komen van het meldpunt voor eerlijke concurrentie. Het gaat onder meer om gevallen van zwartwerk en uitkeringsfraude. De overheid kon dankzij de meldingen meer dan 400 miljoen euro terugvorderen. Bevoegd minister Beenders zet nog eens bijna 380 extra inspecteurs in om de strijd tegen sociale fraude verder op te voeren. Vorig jaar is een record aantal mensen terechtgesteld. Het waren er ruim 2700, of een stijging met 80% in vergelijking met 2024. Dat heeft mensenrechtenorganisatie Amnesty International bekendgemaakt. De meeste executies gebeuren in Iran, gevolgd door Noord-Korea en Saoedi-Arabië. En wellicht zijn het er nog veel meer, want landen als China geven geen officiële cijfers vrij. En daar worden volgens Amnesty jaarlijks duizenden mensen geëxecuteerd. Bij een aardbeving in het zuidwesten van China zijn zeker 2 mensen omgekomen. 4 mensen raakten gewond en 1 iemand is nog vermist. De schok had een kracht van 5,2 en deed zeker 13 gebouwen instorten. Meer dan 7000 bewoners zijn geëvacueerd. De hulpdiensten zijn massaal aanwezig in het getroffen gebied. Opklaringen en wolken wisselen elkaar vandaag af. Er valt geregeld een bui en plaatselijk kan die nog altijd een onweerachtig karakter hebben. De temperatuur stijgt tot zo'n 15 graden. Morgen krijgen we ongeveer hetzelfde weer.
1: Zondag 7 juni is het feest in Brakel. De spetterende verjaardagshow van John Dennis live on tape. Een namiddag vol muziek, ambiance en topartiesten zoals De Jongens, Frank van Damme, Vadim, Guy Neve, Steve Tielens, Angelo Martinez, Wout, André Lugowski en natuurlijk John Dennis.
2: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen nog bij jou zijn.
1: Afspraak in Feestcomplex Europa op de Steenweg 18A in Parikebrakel. De deuren gaan open om 12 uur, de show start om 1:30. Tickets in voorverkoop €25. Aan de kassa betaal je 30. Reserveer nu je tickets via 0475-901-3x8. Kom genieten, zingen en vieren samen met John Dennis. Zondag 7 juni, zorg dat je erbij bent. De verjaardagshow van John Dennis, dat wil je niet missen.
2: Ik zie je graag.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en De Jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Comfo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
4: Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
5: Dit is Radio Memory's hitschijf van de week.
6: Hey iedereen, Jordi van het hier. En ik mag met eer en genoegen jullie vertellen dat ik deze week de hitschijf van de week ben bij Radio Memory. Ik zou zeggen, zing, geniet en dans mee, want onthoud goed, niemand mag alleen.

0: begint. En hier zijn ze dan. Onuitgeslapen.
1: You smell fish.
0: Ongewassen. Yeah. En ongemanierd.
1: In a minute I'll start to yell.
0: De Ochtendkroeg met Peter Babbelaar.

Goedemorgen op deze maandag. We hebben weer de deuren geopend van onze ochtendkroeg. En dat samen met Telly Savalas en Some Broken Hearts Never Meant. En de mensen die deze Telly Savalas niet meer kennen. Wel, het is de Kojak uit de jaren 70-80 die op televisie kwam. En ja, die gaan we nooit vergeten. Dit is Dave Stewart en Candice Dulva. En Lily was hier.

0: Bobbejaars.
1: Dit is de ochtendkroeg.
2: De ochtendkroeg.
3: Wat? Maar wij zijn vriend, vrouwen. God, God zijn dank voor zo'n lange dag.

het blijft toch een van die mooiste slaals van Sarah en Koen Waters. En You Are The Reason, trouwens al van 2004 geleden. Och, wat gaat die tijd toch snel. En zo worden we langzaam altijd maar ouder en ouder. En ja, dat kun je niet stoppen. Kijk maar naar Sammeke Goris, die zegt het gewoon tegen Rakka.

het was een grote comeback in 89 voor deze Dusty Springfield. Daarna maakten ze nog een hit met de Pet Shop Boys. En ook nog eentje met George Michael. Maar daarna was het helemaal terug stil rond deze Dusty Springfield. En misschien een beetje door de slaaploosheid, zoals de stand van zijn man ook voor heeft. Ja, het kan gebeuren.

was even terug in de tijd met deze van de Shangri-La's en de leader of the pack. Ja, ze beginnen opnieuw. Het is er trouwens eentje uit de jaren 60. En wat als je nog van deze van de weekend? Ken je nog die Blinding Lights? Het was een hele grote hit in 20.

0: FM onbeperkt lekker te maken. Gaan we alle dagen door vuur en vlam. Trotseren we de grootste uitdagingen. Welkom, welkom.
1: Dit is de Ochtendkroeg.
0: De Ochtendkroeg met Peter Babbelaar. Love, power and the best music.

SP Low With Me in the Baywatch. Deze David Harvet. Should I Stay or Should I Leave? Daar zong die dit wel de hit wel erin. En daarna was het wel zo'n beetje gedaan met zijn muzikale carrière. Waarom? Ik zal het niet durven zeggen, maar nu tijd voor W.O. We All Need Love. En dat is een stevige vaststelling. Geloof mij.

Het was zo'n beetje de hit van 1992 voor deze Luc Steenal. En iedereen in het publiek zei dan hoe, met deze. Hij speelde accordeon en na zoveel jaren blijft hij nog altijd die accordeon spelen. Maar nu tijd voor Juste, Jack Style en John. En Turn the Lights Off. Ooh, come on baby, turn the lights off. Gaat dit een beetje donker worden?

het is een collega-dj, deze Special D. Uit 2004, Nothing I Will Do. Daarna werd het helemaal stil rond deze meneer. Hoe het komt, ik zal het niet weten, maar waarschijnlijk ja, te veel vuil moeten draaien of dergelijke. En ja, je weet wel hoe het gaat. Heb je ook geen tijd meer om plaatjes te gaan maken? Is met andere collega's ook al gebeurd. Maar we gaan nog even die night shift gaan bovenhalen van de Commodores. En we kennen natuurlijk die grote meneer, Lionel Richie.

0: Ja, en we gaan meteen ook de nachtshift in, want we gaan de deuren dicht trekken van onze ochtendkroeg hier op deze maandag. Zeg, bedankt voor het luisteren en vooral op je favoriete radio. Morgen ben ik er uiteraard weer. En ik zou zeggen nog veel luisteren bij de volgende collega's.
1: De ochtendkroeg met Peter Babbelaar.
2: Hoe komt het toch dat u altijd zo sympathiek overkomt?
3: Ik ga naar huis. Ik kan niet blijven, ik ga naar huis. Ik ga naar huis, ik kan niet blijven, ik ga naar huis. Ik ga naar huis.
0: En van mij krijg je nog die van de Doobie Brothers. What a Fool Believes. En tot morgen.

0: moeten strengere regels komen voor de telefonische verkoop van energiecontracten. Dat zegt Vooruit. De regeringspartij dient deze week een wetsvoorstel in bij de Kamercommissie Economie. Vooruit wil dat klanten 3 dagen bedenktijd krijgen, zodat ze eventueel kunnen overleggen met familieleden. Daarnaast moet er ook een duidelijk voorstel op papier komen met een goed overzicht van de tarieven. Bij de ombudsman Energie lopen geregeld klachten binnen over opdringerige verkopers. Die doen zogezegd een super interessant voorstel, maar in werkelijkheid gaat het vaak om een van de duurste contracten op de energiemarkt. Nooit eerder kreeg de kliklijn voor sociale fraude zoveel meldingen binnen. Vorig jaar waren het er bijna 7.900. Dat is een stijging met meer dan 600. De cijfers komen van het meldpunt voor eerlijke concurrentie. Het gaat onder meer om gevallen van zwartwerk en uitkeringsfraude. De overheid kon dankzij de meldingen meer dan 400 miljoen euro terugvorderen. Bevoegd minister Beenders zet nog eens bijna 380 extra inspecteurs in om de strijd tegen sociale fraude verder op te voeren. Vorig jaar is een record aantal mensen terechtgesteld. Het waren er ruim 2700, of een stijging met 80% in vergelijking met 2024. Dat heeft mensenrechtenorganisatie Amnesty International bekendgemaakt. De meeste executies gebeuren in Iran, gevolgd door Noord-Korea en Saoedi-Arabië. Wellicht zijn het er nog veel meer, want landen als China geven geen officiële cijfers vrij. En daar worden volgens Amnesty jaarlijks duizenden mensen geëxecuteerd. Bij een aardbeving in het zuidwesten van China zijn zeker 2 mensen omgekomen. 4 mensen raakten gewond en 1 iemand is nog vermist. De schok had een kracht van 5,2 en deed zeker 13 gebouwen instorten. Meer dan 7000 bewoners zijn geëvacueerd. De hulpdiensten zijn massaal aanwezig in het getroffen gebied. Opklaringen en wolken wisselen elkaar vandaag af. Er valt geregeld een bui en plaatselijk kan die nog altijd een onweerachtig karakter hebben. De temperatuur stijgt tot zo'n 15 graden. Morgen krijgen we ongeveer hetzelfde weer.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Op zondag 31 mei van 9 tot 18 uur organiseren de Pajotse Oldtimer Vrienden hun Pajotse Dream Car Meeting op het domein van het Technisch Instituut Don Bosco te Halle. Naast verschillende standen zijn er ook drinks en foodtrucks voorzien. Je kan er ook genieten van diverse optredens en randanimatie. Alle oldtimers, youngtimers en sportwagens zijn er welkom. Inschrijven kan via dreamcarmeeting.depof.be. Depof wordt geschreven D-E-P-O-V. En bij voorinschrijving krijg je een goodiebag gratis. Dus zeker niet vergeten, Pajotse Dream Car Meeting op zondag 31 mei van 9 tot 18 uur in het Don Bosco Instituut Lennikse Steenweg 2 te Halle.

0: Ja, hoe is het weer eigenlijk? Oh, so happy together, lieve luistervrienden. Weet je nog? Dat was een sluitje. Nou, mag het nu in het Nederlands? Daar gaan ze, de Turtles. Terug op je raam.
1: Dit is de Middle of the Road Show met Hans.
0: Wees welkom, lieve luisteraar.

Je bent mijn liefje. Je bent mijn alles. Ah, heerlijk. Zeg toch, mooi. Nou, dat is een lekker nummer dit. Moordenaar gisteren. Het was de zomer van 1980, kan ik me herinneren. En het was een hit voor Leo Sayer. Ook hij is terug op de radio. Zo, lieve luisteraars, op deze avond. Welkom bij de club. Lekker terug in de voltooid verleden tijd.

shows op jouw radio. Uiteraard, lieve luisteraars. D3 Believer, het waren de Monkees, Apenbende, jaren 60. Heerlijk, ze waren op tv en ze waren op de radio. Alsof hele mooie fotografische werkjes zometeen. Zoals je bekend, ja. Weliswaar rond deze tijd een fijne voor achter de keukengordijnen. En nog zoveel lekkers in het midden of de roadshow. Waaronder Kim Wells.

0: En heel toevallig, heel onverwachts, ding dong. En hij stond weer aan de deur. You came, daar gaat Kim wel.
1: Een fijne voor achter de keukengordijn.
0: Lieve mensen, we zeggen het zo vaak. De zon die straalt uit je radio. We kennen maar 4 seizoenen in Nederland. Gelukkig maar, het is zo af en toe. Het is zo af en toe mooi weer. Ja hoor.

Het is dagelijks weer een genot, een soort van belevering om dit soort oude plaatjes terug te horen. Ja, dat verleden dat bestaat nog steeds. Gewoon lekker op de zender. Een hele fijne, nou ja, hele. Ja, het was een fijne van achter de keukengordijnen. Dag uit 1972 was ik volgens mij, toen lag ik volgens mij ergens aan het strand van Renesse. En er scheen de zomerzon. Lekker toch? En Jermaine Stewart kwam gezellig op visite met Rita.

knalt de muziek door je speakers. En hij is bovendien een aardig echt wel Hans de Knecht. En hij doet weer een rondje. The Middle of the Road Show.

voel me weer helemaal happy, lieve luistervrienden. U hoopt? Ja, nou, we hopen het natuurlijk, hè. Het was Bob Dylan. Die maakt je allemaal zo happy in de Times of Your Chaser. Is er wat veranderd dan, al die jaren? Nee, toch? Nee. Oh, tuurlijk, voornamelijk de liefde, dat blijft lekker, ja, ja. Hier zijn de dames, love voor jou.

0: Ain't No Stopping Us Now, McFadden en Whitehead. Eind jaren 70, een lekkere disco knallen. Ja, zo is het ook wel een floor filler. Kon je heerlijk uit je dak, op de dansstoel. In je favoriete dikzo, toch? Via de bekende lange palen en digitale kanalen. Nou, we zijn blij, onze lange palen. Die zijn goed gecoat en kunnen uitstekend tegen de regen. Zal je maar gebeuren. Dames, jullie dan. Hè?
1: Hi. We're your weather girl.

0: Is hij mooi?
1: Hij blijft mooi. Wat een stem, hè? Carpenters en the top of the world. Dankjewel voor jullie optreden. Heerlijk om dat weer eens terug te horen op de radio. En hoe ga je het liefst op vakantie? Met een auto of met een vliegtuig? We vragen het even aan Rowan Hazen.

deze plaats van deze dames en heren. Ze hebben nog wel niet vergeten. Ken je ze nog? Car Wash, Love Don't Live Here Anymore, R-Express, maar ook Pop Your Fingers. Het was Rolls Royce. Cool, lekker funky in de oude van, hè? Heerlijk, funky. Nou, gouden hits uit de gouden tijd. Dan ken je deze vast ook nog wel. Nog steeds gedraaid in de disco. Cool in the game.

natuur. Je brood het fruit er opnieuw bochten uit. Ja hoor, de knecht, zo kan hij wel weer. Cool in the Gang and Celebration. Een van de laatste in de show wat, wat betreft vandaag. Morgen, dezelfde tijd, dezelfde golflengte, doe het opnieuw. Lekker blijven luisteren. Dat mijn lieve collega's, ze brengen nog veel meer mooie muziek. Hey, tot snel.

0: Er moeten strengere regels komen voor de telefonische verkoop van energiecontracten. Dat zegt Vooruit. De regeringspartij dient deze week een wetsvoorstel in bij de Kamercommissie Economie. Vooruit wil dat klanten 3 dagen bedenktijd krijgen, zodat ze eventueel kunnen overleggen met familieleden. Daarnaast moet er ook een duidelijk voorstel op papier komen met een goed overzicht van de tarieven. Bij de ombudsman Energie lopen geregeld klachten binnen over opdringerige verkopers. Die doen zogezegd een super interessant voorstel, maar in werkelijkheid gaat het vaak om een van de duurste contracten op de energiemarkt. Nooit eerder kreeg de kliklijn voor sociale fraude zoveel meldingen binnen. Vorig jaar waren het er bijna 7.900. Dat is een stijging met meer dan 600. De cijfers komen van het meldpunt voor eerlijke concurrentie. Het gaat onder meer om gevallen van zwartwerk en uitkeringsfraude. De overheid kon dankzij de meldingen meer dan 400 miljoen euro terugvorderen. Bevoegd minister Beenders zet nog eens bijna 380 extra inspecteurs in om de strijd tegen sociale fraude verder op te voeren. Vorig jaar is een record aantal mensen terechtgesteld. Het waren er ruim 2700, of een stijging met 80% in vergelijking met 2024. Dat heeft mensenrechtenorganisatie Amnesty International bekendgemaakt. De meeste executies gebeuren in Iran, gevolgd door Noord-Korea en Saoedi-Arabië. En wellicht zijn het er nog veel meer, want landen als China geven geen officiële cijfers vrij. En daar worden volgens Amnesty jaarlijks duizenden mensen geëxecuteerd. Bij een aardbeving in het zuidwesten van China zijn zeker 2 mensen omgekomen. 4 mensen raakten gewond en 1 iemand is nog vermist. De schok had een kracht van 5,2 en deed zeker 13 gebouwen instorten. Meer dan 7000 bewoners zijn geëvacueerd. De hulpdiensten zijn massaal aanwezig in het getroffen gebied. Opklaringen en wolken wisselen elkaar vandaag af. Er valt geregeld een bui en plaatselijk kan die nog altijd een onweerachtig karakter hebben. De temperatuur stijgt tot zo'n 15 graden. Morgen krijgen we ongeveer hetzelfde weer.
1: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Comfo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
2: Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
3: De beste muziek
4: hoor je hier.
5: Radio Memory.
6: Dit is Radio Memories hitschijf van de week.
7: Hey iedereen, Jordi van het hier. En ik mag met eer en genoegen jullie vertellen dat ik deze week de hitschijf van de week ben bij Radio Memory. Ik zou zeggen, zing, geniet en dans mee, want onthoud goed, niemand mag alleen.

single was deze van Sammy Moore, Stapelhek op Victoria. Maandag 18 mei, iets over 11 uur geworden. Hey, goedemorgen allemaal. Welkom in een nieuwe aflevering aan tafel met Tony van Beveren. Vanuit Pajottegem Galmaren zitten we. En net daarvoor hadden we de nieuwe hitskijf voor deze week. De nieuwe Jordi van Net, hier bij Radio Memory. Neem je mee tot 1 uur. Tony van Beveren met nu Madonna en de Holiday. Goedemorgen.

We gaan richting reclame hier op deze maandag. We draaien de Luc van Meeuwen en Cliff Rilly, onze heim. We draaien nog eentje terug in de tijd. Tom Jones en de Green Green Grass of Home.

Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar

0: André Lugowski en natuurlijk John Dennis.
1: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen nog bij jou zijn.
0: Afspraak in Feestcomplex Europa op de Steenweg 18A in Parijke-Brakel. De deuren gaan open om 12 uur, de show start om 13:30. Tickets in voorverkoop €25. Aan de kassa betaal je 30. Reserveer nu je tickets via 0475 901 3x8. Kom genieten, zingen en vieren samen met John Dennis. Zondag 7 juni. Zorg dat je erbij bent. De verjaardagshow van John Dennis. Dat wil je niet missen.
1: Ik zie je graag.
2: Dit is Radio Memory.
3: Radio Memory.
4: Goedemorgen.

U2 draaiden we, Without Without You. Je kent ze nog wel van Sunday Bloody Sunday. De beste muziek, je hoort enkel hier bij ons bij Radio Memory. Zowel thuis in de huiskamer, op het werk of in je zaken, doet het niet toe. Radio Memory moet je met je meenemen. We gaan een Italiaanse plaat draaien, eentje van Uberto Tozzi. En we draaien Gloria. Jullie zijn massaal allemaal aan het luisteren op deze maandag 18 mei.

We draaiden de versie van John Dennis en Ziva, Blijf bij mij. We draaiden in de richting van Celeste daar in Heldergem. Ook onze Frida en Johan uit Herzelen zitten luisteren naar Radio Memory. En ook onze Frankie en Marinelle uit Oudenaarde. En onze Josjan en Herman in Wachtenbeke. Doet er niet toe, jullie zijn massaal allemaal aan het luisteren. We draaien Ellen Foley. We belong to the night.

0: die onnavolgbare gitaarklank van Jeff Beck, daarvan wordt meestal gezegd, vakmanschap is meesterschap.
1: Vergelijkbaar vakmanschap in de sector van de laswerken vindt men hier in Vollezele, in de Repingenstraat nummer 6, bij Nico van Keimeulen. De precisie en de kwaliteit van zijn laswerken zijn veruit het allerbeste van uren in de ronde. En zijn op maat gemaakte sierhekkens met de gewenste details getuigen van zijn kunde. En vergeet ook niet de constructielaswerken, trappen, leuningen en zoveel meer. En ook ja, die kruiwagen van Bompa die al 3 generaties meegaat en waarvan de arm gebroken is. Geen probleem, die staat weer goed vast als Nico hem last. Ga eens kijken op zijn website laswerken-nvk.be of bel hem op 0478 40 61 30. Nico van Keimeulen, het doet deugd dat er nog zo'n stielmannen zijn.
2: Hij is er.
3: De Radio Memory app.
2: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
3: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
2: De Radio Memory app.
4: De Radio Memory app voor iPhone en Android. Android. Radio Memory.
5: Goedemorgen.

dansreetje van Snap, de vuurstelijst Tunney. Allemaal hier in ons programma aan tafel met Tony van Beveren. Elke werkdag zitten we hier bij Radio Memory vanuit Pajottengem-Galmaarden. En dit tussen 11 en 1. Maandag 18 mei, we gaan stilletjes aan richting 12 uur, zie ik. Maar voor we daar aan toe zijn, hebben we nog een paar platen. Onder andere deze, Cool Shape en Take My Love.

Lid worden van Radio Memory kan. Gewoon lid 20 euro, erelid 50 euro. Steun jouw internetradio en bel ons om lid te worden. 02 669 966 0.

Ook deze stond vandaag in onze playlist Steve Thielens, Alleen Vannacht. Ook deze meneer heeft al een nieuwe single tezamen met zijn vriendin Sarah. En dit met een cover van Ingeborg, Als dat gebeurt. Eentje die we van de zolder gehaald hebben, hè? Palanca en Diane.

0: In Schaarbeek is een middelbare school een tijd lang ontruimd nadat in het gebouw een oude granaat was ontdekt. De politie kwam ter plaatse en de ontmijningsdienst Dovo haalde het explosief op. Daarna konden alle leerlingen en leerkrachten weer naar de klas. Over de precieze omstandigheden is nog niet veel bekend. De politie onderzoekt de zaak. Een ontsnapte kangoeroe heeft het treinverkeer tussen het Oost-Vlaamse Eijne en Oudenaarde vanmorgen in de war gestuurd. Het dier liep op de sporen en daardoor konden een uur lang geen treinen rijden. De politie kwam ter plaatse en een dierenarts kon de kangoeroe uiteindelijk vangen. Het is niet duidelijk waar hij vandaan kwam. Op de E40 in Groot-Bijgaarde moet je rekening houden met extra lange files. Er zijn daar werken begonnen op het viaduct op de Brusselse Buitenring in de richting van Bergen. Het agentschap Wegen en Verkeer vernieuwt een brugvoeg. Het verkeer kan erdoor, maar aan lagere snelheid en over smallere rijstroken. De hinder zal duren tot en met zondag 7 juni. Het cruiseschip De Hondius, waar enkele weken geleden het Hantavirus uitbrak, is terug in Nederland. Het schip meerde vanmorgen aan in Rotterdam. Er waren alleen nog 25 bemanningsleden en 2 zorgverleners aan boord. Zij worden getest en in isolatie geplaatst. De meeste van hen komen uit het buitenland en worden opgevangen in wooncontainers. Mogelijk zullen ze daar 6 weken moeten blijven. Niemand zou symptomen hebben. Gespecialiseerde teams zullen De Hondius nu volledig reinigen. Dat kan een week duren. Bij Russische aanvallen met drones en raketten op Oekraïne zijn zeker 20 mensen gewond geraakt. In de stad Dnipro is een flatgebouw geraakt. Daar vielen de meeste slachtoffers, onder wie 2 kinderen. De Russische aanvallen zijn een reactie op de Oekraïnse aanvallen in Moskou. Daarbij vielen het voorbije weekend 3 doden. Het is wisselend bewolkt met buien die plaatselijk hevig kunnen zijn en gepaard gaan met onweer. De temperatuur ligt in de buurt van 15 graden. Morgen mogen we zowat hetzelfde weer verwachten.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Op zondag 31 mei van 9 tot 18 uur organiseren de Pajotse Oldtimer Vrienden hun Pajotse Dream Car Meeting op het domein van het Technisch Instituut Don Bosco te Halle. Naast verschillende standen zijn er ook drinks en foodtrucks voorzien. Je kan er ook genieten van diverse optredens en randanimatie. Alle oldtimers, youngtimers en sportwagens zijn er welkom. Inschrijven kan via dreamcarmeeting.depof.be. Depof wordt geschreven D-E-P-O-V. En bij voorinschrijving krijg je een goodiebag gratis. Dus zeker niet vergeten, Pajotse Dream Car Meeting op zondag 31 mei van 9 tot 18 uur in het Don Bosco Instituut Lennikse Steenweg 2 te Halle.
5: De beste muziek
6: hoor je hier.
7: Radio Memory.
5: Dit is Radio Memory.
7: Radio Memory.
6: Tony van Beveren.

MC Sauron, Real McCoy, It's on You. Maandag 18 mei, iets over 12 uur geworden. Ik neem je mee tot 1 uur tot aan Rudy van Brussel. Want ook hij is er straks bij met zijn programma. Hè. Dat is er eentje terug in de tijd. Louis Prima en Buona Sera, Señorita. Buona Sera.

Origineel komt deze plaat van Julio Iglesias. We draaiden de enige echte Julio Iglesias nummer 2, namelijk Fernando. En we draaiden Manuela. Dat is er eentje van Salt and Pepper, Pochette. En dan nog eentje van Wem, I'm Your Man, draaien we nog net voor reclame.

0: Thuis, op het werk of in je huiskamer. Je luistert naar Radio Memory. Aan tafel met Tony van Beveren. Van 11 tot 1 uur.
1: You bad. He's great. He's tough.

Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget, want een mooi en

0: Fanny en Peggy, de Quaremont Brothers, Frank van Damme en het indrukwekkende Stardancer Showballet. En natuurlijk Ambi Bjorn zelf, met als speciale gast de fantastische Stephanie Storm. Deuren openen om 6:30 voor wie wil genieten van een heerlijke maaltijd. Of vanaf 7:30 voor de show. Locatie: Feestzaal Brugzavel in Kluisbergen. Show en eten voor €35 voor volwassenen en €25 voor kinderen tot 12 jaar. Enkel de show, dan betaalt u €15 voor volwassenen en €10 voor kinderen. Reserveren kan via 0487 436490 of 0494 424675 of ambi-bjorn@outlook.com. Mis deze onvergetelijke avond niet.
1: Hij is er.
2: Hij is er.
1: De Radio Memory App.
2: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
1: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
2: De Radio Memory App.
3: De Radio Memory App. Android.
4: Dit is Radio Memory.
5: Radio Memory.
6: Goedemiddag.
7: Radio Memory.

0: zitten.
1: Een van de grootste successen in de tijd was deze van Andrea. I'm a lover man, hier op de radio. We gaan nog een hele mooie romantische plaat gaan draaien. Een van de mooie platen die ik persoonlijk heel mooi vind van een meneer die er spijtig genoeg niet meer in ons midden is. Ik heb het over Paul Severs. En we draaien Lief. Dat is een van de lievelingsplaten van onze collega Rudolf en Anja daar, hè. Lief.

was er eentje van de King of Rock'n'Roll, Elvis Presley. En that's alright. Allemaal hier in ons programma aan tafel met Tony van Beveren. En we blijven maar op rock'n'roll toeren met Jeff Benny en de Master Mixers. En Swing the Moods.

Was er eentje van Frankie Paolo. Que pasa mañana. Als ik even de klok bekijk in de studio en ook mijn playlist op deze maandag, gaan we richting reclame gaan we doen met Saffredo en Play the Life.

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leij, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18. 10:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.delijzegalmaarde.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa.
3: Kleine vogel.
2: Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473 422329.
4: Dit is Radio Memory.
0: Goedemiddag.

was een Spaanse plaat van onze Julio Iglesias. Met deze plaat zullen we onze Yves wel tevreden maken. Voor vandaag op deze maandag 18 mei. Daar is er eentje terug in de tijd. Peter Kent, It's a Real Good Feeling. Goedemiddag allemaal. Welkom erbij tot 1 uur. Tot aan Rudy van Brussel straks.

0: In Schaarbeek is een middelbare school een tijd lang ontruimd nadat in het gebouw een oude granaat was ontdekt. De politie kwam ter plaatse en de ontmijningsdienst Dovo haalde het explosief op. Daarna konden alle leerlingen en leerkrachten weer naar de klas. Over de precieze omstandigheden is nog niet veel bekend. De politie onderzoekt de zaak. Een ontsnapte kangoeroe heeft het treinverkeer tussen het Oost-Vlaamse Eyne en Oudenaarde vanmorgen in de war gestuurd. Het dier liep op de sporen en daardoor konden een uur lang geen treinen rijden. De politie kwam ter plaatse en een dierenarts kon de kangoeroe uiteindelijk vangen. Het is niet duidelijk waar hij vandaan kwam. Op de E40 in Groot-Bijgaarde moet je rekening houden met extra lange files. Er zijn daar werken begonnen op het viaduct op de Brusselse Buitenring in de richting van Bergen. Het agentschap Wegen en Verkeer vernieuwt een brugvoeg. Het verkeer kan erdoor, maar aan lagere snelheid en over smallere rijstroken. De hinder zal duren tot en met zondag 7 juni. Het cruiseschip de Hondius, waar enkele weken geleden het Hantavirus uitbrak, is terug in Nederland. Het schip meerde vanmorgen aan in Rotterdam. Er waren alleen nog 25 bemanningsleden en 2 zorgverleners aan boord. Zij worden getest en in isolatie geplaatst. De meeste van hen komen uit het buitenland en worden opgevangen in wooncontainers. Mogelijk zullen ze daar 6 weken moeten blijven. Niemand zou symptomen hebben. Gespecialiseerde teams zullen de Hondius nu volledig reinigen. Dat kan een week duren. Bij Russische aanvallen met drones en raketten op Oekraïne zijn zeker 20 mensen gewond geraakt. In de stad Dnipro is een flatgebouw geraakt. Daar vielen de meeste slachtoffers, onder wie 2 kinderen. De Russische aanvallen zijn een reactie op de Oekraïnse aanvallen in Moskou. Daarbij vielen het voorbije weekend 3 doden. Het is wisselend bewolkt met buien die plaatselijk hevig kunnen zijn en gepaard gaan met onweer. De temperatuur ligt in de buurt van 15 graden. Morgen mogen we zowat hetzelfde weer verwachten.
1: Zondag 7 juni is het feest in Brakel. De spetterende verjaardagshow van John Dennis, live on tape. Een namiddag vol muziek, ambiance en topartiesten zoals De Jongens, Frank van Damme, Vadim, Guy Neve, Steve Tielens, Angelo Martinez, Wout, André Lugowski en natuurlijk John Dennis.
2: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen nog bij jou zijn.
1: Afspraak in Feestcomplex Europa op de Steenweg 18A in Parikebrakel. De deuren gaan open om 12 uur, de show start om 2:30. Tickets in voorverkoop €25. Aan de kassa betaal je 30. Reserveer nu je tickets via 0475 901 3x8. Kom genieten, zingen en vieren samen met John Dennis. Zondag 7 juni, zorg dat je erbij bent. De verjaardagshow van John Dennis, dat wil je niet missen.
2: Ik zie je graag.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest, Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en De Jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Comfo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
4: Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 55 3044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be.

0: is Radio Memories Hitschijf van de week.
1: Hey iedereen, Jordi van het hier. En ik mag met eer en genoegen jullie vertellen dat ik deze week de hitschijf van de week ben bij Radio Memory. Ik zou zeggen, zing, geniet en dans mee, want onthoud goed, niemand mag alleen.

Het is weer maandag, dus dat wil zeggen dat het tijd is voor de hitmix tussen 1 en 3 uur. En we zijn alvast gestart met Leo Sayer, More Than I Can Say. Ik ga proberen al de plaatjes aan elkaar te mixen en mooi in te praten. En dat doen we onder andere met deze van Yazoo met Situation. Je krijgt nu de 12-inch versie te horen, want je weet, ze heeft er keiveel gemaakt.

0: Dit was geweldig muziek van Yazoo. Dat moet ergens de jaren 283 geweest hebben. Want zo oud is dat plaatje al eigenlijk. We doen het een beetje rustiger aan met Alice Cooper. How you gonna see me now?
1: Dear darling, surprised to hear from me. Bet you're sitting drinking coffee, yawning sleepily.

0: zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa, met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa.
1: Kleine vogel, ga maar zweven.
0: Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473-422329.
2: Wie maakt komaf met opstijgend vocht? Home Solution. Wie maakt je kelder terug droog? Home Solution. Hij kijkt ook samen met jou de ventilatieproblemen die op termijn zelfs kunnen leiden tot schimmelvorming. Onze adviseurs komen vrijblijvend bij u langs om de precieze situatie in kaart te brengen. Home Solution. Zonnestraat 67 9450 Haaltert. Met meer dan 30 jaar ervaring in vochtbestrijding.

0: Bel de gratis 0800 26 004.
1: Dames en heren, maak u klaar voor een avond vol glitter, glamour en top entertainment. Op zaterdag 20 juni presenteert Ambi Bjorn de spectaculaire travestieshow Les Folles de Gans, waar entertainment tot leven komt. Geniet van een spetterende show met optredens van Houston, Giovanni en Peggy, de Quaremont Brothers, Frank van Damme en het indrukwekkende Stardancer Showballet. En natuurlijk Ambi Bjorn zelf, met als speciale gast de fantastische Stephanie Storm. Deuren openen om 17:30 voor wie wil genieten van een heerlijke maaltijd. Of vanaf 19:30 voor de show. Locatie: Feestzaal Brugzavel in Kluisbergen. Show en eten voor €35 voor volwassenen en €25 voor kinderen tot 12 jaar. Enkel de show, dan betaalt u €15 voor volwassenen en €10 voor kinderen. Reserveren kan via 0487 43 6490 of 0494 42 4675. Of ambi@outlook.com. Mis deze onvergetelijke avond niet.
2: Radio Memory. Goedemiddag. Rudy van Brussel.

Back to Me. Dat doen we zeker. U hoort het al op de achtergrond. Deze plaat die werd ook veel gedraaid op trouwfeesten voor hun openingsdans. En terecht ook, want zo'n klassieker, dat blijft hier gewoon. We horen zo meteen Peter Maffay met het nummer 2. Welkom in Hitmix en dat tot en met 3 uur.

Deze van Peter Maffay met Doe. Op 29 augustus dit jaar om 3:30 in zaal Willem Tell te Tollenbeek viert Radio Memory zijn tweede verjaardag. En ja, je kan je kaarten reserveren via www.radiomemory.be. En wil je meer weten? Ja, dan moet je even gewoon kijken op de Facebookpagina. En daar staat alle informatie op. Want er komen heel wat artiesten aan de beurt, zoals Sammy Moore, Larissa, Frank van Damme en gaat zo maar door. Dus

internet gossip met Moving to the Right Direction. Dat doen we hier altijd op Radio Memory en dat ook met de volgende artiest. Dan neem ik het over Eddie Grant met Electric Avenue. Een nummer uit de

Patrick Cavanaugh. Ze zeggen dat de muziek van de jaren 80 waren prachtig en heerlijk gezicht. Ik vind ik dat ook. En we hoorden net Eddie Grant met Electric Avenue. Maar dat is natuurlijk ieder zijn keuze. Dit is de favoriete van Johan de Radioman, Roy Orbison. Every

ik denk dat het daar een beetje te vroeg is om naar bed te gaan. Fred Come to Bed van Erotic. En dat zegt al meer dan genoeg. Het is de tijd voor een polonaise te gaan doen. En dat tegen het einde van de eerste deel van de hitmix. Dat doen we samen met Joella. Je loog tegen mij, maar ik lieg niet. Ik ben zo meteen terug in het tweede uur van de hitmix. Goeie.

0: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
1: Op zondag 31 mei van 9 tot 18 uur organiseren de Pajotse Oldtimer Vrienden hun Pajotse Dream Car Meeting op het domein van het Technisch Instituut Don Bosco te Halle. Naast verschillende standen zijn er ook drinks en foodtrucks voorzien. Je kan er ook genieten van diverse optredens en randanimatie. Alle oldtimers, youngtimers en sportwagens zijn er welkom. Inschrijven kan via dreamcarmeeting.depof.be. Depof wordt geschreven D-E-P-O-V. En bij voorinschrijving krijg je een goodiebag gratis. Dus zeker niet vergeten, Pajotse Dream Car Meeting op zondag 31 mei van 9 tot 18 uur in het Don Bosco Instituut Lennikse Steenweg 2 te Halle.

0: In Schaarbeek is een middelbare school een tijd lang ontruimd nadat in het gebouw een oude granaat was ontdekt. De politie kwam ter plaatse en de ontmijningsdienst Dovo haalde het explosief op. Daarna konden alle leerlingen en leerkrachten weer naar de klas. Over de precieze omstandigheden is nog niet veel bekend. De politie onderzoekt de zaak. Een ontsnapte kangoeroe heeft het treinverkeer tussen het Oost-Vlaamse Eyne en Oudenaarde vanmorgen in de war gestuurd. Het dier liep op de sporen en daardoor konden een uur lang geen treinen rijden. De politie kwam ter plaatse en een dierenarts kon de kangoeroe uiteindelijk vangen. Het is niet duidelijk waar hij vandaan kwam. Op de E40 in Groot-Bijgaarde moet je rekening houden met extra lange files. Er zijn daar werken begonnen op het viaduct op de Brusselse Buitenring in de richting van Bergen. Het agentschap Wegen en Verkeer vernieuwt een brugvoeg. Het verkeer kan erdoor, maar aan lagere snelheid en over smallere rijstroken. De hinder zal duren tot en met zondag 7 juni. Het cruiseschip de Hondius, waar enkele weken geleden het Hantavirus uitbrak, is terug in Nederland. Het schip meerde vanmorgen aan in Rotterdam. Er waren alleen nog 25 bemanningsleden en 2 zorgverleners aan boord. Zij worden getest en in isolatie geplaatst. De meeste van hen komen uit het buitenland en worden opgevangen in wooncontainers. Mogelijk zullen ze daar 6 weken moeten blijven. Niemand zou symptomen hebben. Gespecialiseerde teams zullen de Hondius nu volledig reinigen. Dat kan een week duren. Bij Russische aanvallen met drones en raketten op Oekraïne zijn zeker 20 mensen gewond geraakt. In de stad Dnipro is een flatgebouw geraakt. Daar vielen de meeste slachtoffers, onder wie 2 kinderen. De Russische aanvallen zijn een reactie op de Oekraïnse aanvallen in Moskou. Daarbij vielen het voorbije weekend 3 doden. Het is wisselend bewolkt met buien die plaatselijk hevig kunnen zijn en gepaard gaan met onweer. De temperatuur ligt in de buurt van 15 graden. Morgen mogen we zowat hetzelfde weer verwachten.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Op zondag 31 mei van 9 tot 18 uur organiseren de Pajotse Oldtimer Vrienden hun Pajotse Dream Car Meeting op het domein van het Technisch Instituut Don Bosco te Halle. Naast verschillende standen zijn er ook drinks en foodtrucks voorzien. Je kan er ook genieten van diverse optredens en randanimatie. Alle oldtimers, youngtimers en sportwagens zijn er welkom. Inschrijven kan via dreamcarmeeting.depof.be. Depof wordt geschreven D-E-P-O-V. En bij voorinschrijving krijg je een goodiebag gratis. Dus zeker niet vergeten, Pajotse Dream Car Meeting op zondag 31 mei van 9 tot 18 uur in het Don Bosco Instituut Lennikse Steenweg 2 te Halle.
5: Dames en heren, maak u klaar voor een avond vol glitter, glamour en top entertainment. Op zaterdag 20 juni presenteert Ambi Bjorn de spectaculaire travestieshow Les Folles de Gants, waar entertainment tot leven komt. Geniet van een spetterende show met optredens van Houston, Giovanni en Peggy, de Quaremont Brothers, Frank van Damme en het indrukwekkende Stardancers Showballet. En natuurlijk Ambi Bjorn zelf, met als speciale gast de fantastische Stephanie Storm. Deuren openen om 17:30 voor wie wil genieten van een heerlijke maaltijd. Of vanaf 19:30 voor de show. Locatie Feestzaal Brugzavel in Kluisbergen. Show en eten voor €35 voor volwassenen en €25 voor kinderen tot 12 jaar. Enkel de show, dan betaalt u €15 voor volwassenen en €10 voor kinderen. Reserveren kan via 0487-436490 of 0494-424675. Of Ambi koppelteken Bjorn @outlook.com. Mis deze onvergetelijke avond niet.
6: De beste muziek
7: hoor je hier.
8: Radio Memory.
6: Dit is Radio Memory.
8: Radio Memory.
7: Rudy van Brussel.

Welkom in het tweede deel van de Hitmix. We zijn alvast gestart met Erasmus, met In the Shadows. En we zijn zeker niet in de schaduw begonnen. Ons volgende plaatje, die is eigenlijk maar pas hier bekend geraakt rond 2004. Nochtans een heel mooi nummer, dat van Israel is het met Somewhere Over the Rainbow. Goedemiddag.

Dit zal altijd een heel mooi nummer blijven. Somewhere Over the Rainbow. Rond 1977 ben ik naar een concert gegaan van Claude François, net voordat hij stierf. Dat was in de Arenahal te Deurne. Een prachtige show gaf hij. En dat was een show om nooit te vergeten. Hier is hij met Eloise.

0: Een nummer van 5 minuten 27 seconden. Zo lang duurt dit nummer van Claude François met Eloïse. We gaan het een beetje rustiger aan doen en dat met Marco Borsato. Hij heeft het over dochters, zou het zijn zijn.
1: 7:15 op zondagmorgen hoor ik een stem die heel zachtjes aan me vraagt.

0: onnavolgbare gitaarklank van Jeff Beck. Daarvan wordt meestal gezegd, vakmanschap is meesterschap. Vergelijkbaar vakmanschap in de sector van de laswerken vindt men hier in volle zelen, in de Repingenstraat nummer 6, bij Nico van Keimeulen. De precisie en de kwaliteit van zijn laswerken zijn veruit het allerbeste van uren in de ronde. En zijn op maat gemaakte sierhekkens met de gewenste details getuigen van zijn kunde. En vergeet ook niet de constructielaswerken, trappen, leuningen en zoveel meer. En ook ja, die kruiwagen van Bompa die al 3 generaties meegaat en waarvan de arm gebroken is. Geen probleem, die staat weer goed vast als Nico hem last. Ga eens kijken op zijn website laswerken-nvk.be of bel hem op 0478 40 61 30. Nico van Keimeulen. Het doet deugd dat er nog zo'n stielmannen zijn.
1: Zondag 7 juni is het feest in Brakel. De spetterende verjaardagshow van John Dennis live on tape. Een namiddag vol muziek, ambiance en topartiesten zoals De Jongens, Frank van Damme, Vadim, Guy Neve, Steve Tielens, Angelo Martinez, Wout, André Lugowski en natuurlijk John Dennis.
2: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen nog bij jou zijn.
1: Afspraak in Feestcomplex Europa op de Steenweg 18A in Parikebrakel. De deuren gaan open om 12 uur, de show start om 13:30. Tickets in voorverkoop €25. Aan de kassa betaal je 30. Reserveer nu je tickets via 0475 901 3x8. Kom genieten, zingen en vieren samen met John Dennis. Zondag 7 juni. Zorg dat je erbij bent. De verjaardagshow van John Dennis. Dat wil je niet missen.
2: Ik zie je graag.
3: Hij is er.
4: Hij is er.
3: De Radio Memory app.
4: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
3: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
4: De Radio Memory app.
2: De Radio Memory app voor iPhone en Android.
5: Dit is Radio Memory.
6: Radio Memory.
7: Goedemiddag.
8: Rudy van Brussel.

Ja, ja, I'm a lover van Andrea. Zij zal het maar zeggen. Het zit misschien wel een beetje waarheid in, maar dat weten we natuurlijk niet. Uiteraard, een tekst is een tekst en daar moet je maar het beste van maken. D'Angelo, dat is onze volgende met Brown Sugar. Precies zo in een American bar. Welkom.

Het is, zoals ik in het begin van deze plaat zei, dat we precies in een American bar zouden vertoeven. En dat is ook zo'n beetje de muziek ervan. Bijvoorbeeld rode wijn drinken in een bar, dat kan van Joe Harris. Maar de mensen die mij kennen, die weten dat ik graag een rosé drink.

0: guess I'm a bad liar.
1: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
2: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
3: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
2: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
3: Het is justa, ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
2: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
3: Inderdaad, AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizegalmaarde.be.
2: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
4: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. Mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
5: Radio Memory.
6: Goedemiddag.
7: Rudy van Brussel.

is weer zover om afscheid te nemen. Onder andere met deze van DJ Bobo, Everybody. En ik neem afscheid van iedereen, want de hitmix die zit er volledig op. Nog een paar nummers te horen voor 3 uur. En dan zijn alle collega's nog die vandaag komen. Die krijgen de kans om hun mooie muziek te presenteren. Wat mij betreft graag tot volgende week tussen 1 en 3 uur met de hitmix. En dan krijgen jullie allemaal onvergetelijke mix hier te horen. Groetjes en tot de volgende week.

0: Graaf Etienne Davignon is overleden. Hij was minister van staat voor de Franstalige Christen-Democraten, diplomaat en voormalig Europees commissaris, maar speelde ook een heel belangrijke rol in het zakenleven. Hij werkte onder meer voor Sabena, Brussels Airlines en Fortis. Davignon werd gezien als een van de invloedrijkste Belgen van zijn generatie. Op het einde van zijn leven kwam zijn reputatie wel onder druk te staan door zijn Congo-verleden. Davignon was de laatste nog levende persoon die verdacht werd van betrokkenheid bij de moord op de Congolese ex-premier Lumumba in 1961. Hij zou zich normaal nog moeten verantwoorden voor de strafrechtbank in Brussel. Etienne Davignon is 93 geworden. De jongen van 14 die vrijdagavond zwaar gewond raakte bij het ongeval met 5 minderjarigen in Brasschaat is buiten levensgevaar. Dat zegt het parket van Antwerpen. Een jongen van 16 overleefde het ongeval niet. Het onderzoek naar de precieze omstandigheden is nog volop bezig. Het is nog niet duidelijk of de jongeren onder invloed waren en of ze hun gordel droegen. Op de plaats van het drama liggen honderden bloemen. En in het gemeentehuis van Brasschaat is een rouwregister geopend. Tientallen mensen hebben het al ondertekend. Israël heeft op de Middellandse Zee opnieuw boten tegengehouden die hulpgoederen naar Gaza wilden brengen. Ter hoogte van Cyprus bestormden soldaten verschillende schepen. De vloot bestaat uit tientallen boten die vorige week vertrokken uit Turkije. Israël spreekt van een provocatie en zegt dat de actievoerders doelbewust de aandacht afleiden van de Iraansgezinde terreurbeweging Hamas. Eind vorige maand onderschepte Israël ook al een hulpvloot voor Gaza in de buurt van Kreta. In het tennis staat Zizou Bergs op zijn hoogste plaats ooit op de wereldranglijst. Hij claimt 1 plek en is nu nummer 38. Dat is 2 plaatsen lager dan Alexander Bloks. Ook Raphaël Collignon gaat erop vooruit. Hij belandt op plek 64. Bij de vrouwen verliest Elise Mertens 1 plaats. Ze zakt naar de 23ste plek, maar blijft wel de beste Belgische. Er is meestal grijs met af en toe felle buien. De temperatuur ligt in de buurt van 16 graden. Ook morgen en overmorgen houden we het nog niet droog. We halen dan wel zachtere maxima tussen 17 en 19 graden.
1: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
2: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
1: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
2: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op 1 adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
1: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
2: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18. 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.delijzengalmaarden.be.
1: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Comfo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
4: Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
5: Dit is Radio Memory's hitschijf van de week.
6: Hey iedereen, Jordi van het hier. En ik mag met eer en genoegen jullie vertellen dat ik deze week de hitschijf van de week ben bij Radio Memory. Ik zou zeggen, zing, geniet en dans mee, want onthoud goed, niemand mag alleen.

brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag.

0: versierhekken met de gewenste details getuigen van zijn kunde. En vergeet ook niet de constructieglaswerken, trappen, leuningen en zoveel meer. En ook ja, die kruiwagen van Bompa die al 3 generaties meegaat en waarvan de arm gebroken is. Geen probleem, die staat weer goed vast als Nico hem last. Ga eens kijken op zijn website laswerken-nvk.be of bel hem op 0478 40 61 30. Nico van Keimeulen. Het doet deugd dat er nog zo'n stielmannen zijn.
1: Dit is Radio Memory.
2: Goedemiddag.

0: zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa, met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa. Kleine vogel, ga maar zweven. Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473-422329.
1: Wie maakt komaf met opstijgend vocht? Home Solution. Wie maakt je kelder terug droog? Home Solution. Home Solution. Bekijk ook samen met jou de ventilatieproblemen die op termijn zelfs kunnen leiden tot schimmelvorming. Onze adviseurs komen vrijblijvend bij u langs om de precieze situatie in kaart te brengen. Home Solution. Zonnestraat 67 9450 Haaldert. Met meer dan 30 jaar ervaring in vochtbestrijding, kelderdichting en ventilatie lost Home Solution uw vochtprobleem op met garantie. www.home-solution.be. Bel gratis 0800 26 004.
2: Dit is Radio Memory.
3: Radio Memory.
4: Goedemiddag.

0: Graaf Etienne Davignon is overleden. Hij was minister van staat voor de Franstalige Christen-Democraten, diplomaat en voormalig Europees commissaris, maar speelde ook een heel belangrijke rol in het zakenleven. Hij werkte onder meer voor Sabena, Brussels Airlines en Fortis. Davignon werd gezien als een van de invloedrijkste Belgen van zijn generatie. Op het einde van zijn leven kwam zijn reputatie wel onder druk te staan door zijn Congo-verleden. Davignon was de laatste nog levende persoon die verdacht werd van betrokkenheid bij de moord op de Congolese ex-premier Lumumba in 1961. Hij zou zich normaal nog moeten verantwoorden voor de strafrechtbank in Brussel. Etienne Davignon is 93 geworden. De jongen van 14 die vrijdagavond zwaar gewond raakte bij het ongeval met 5 minderjarigen in Braschaat is buiten levensgevaar. Dat zegt het parket van Antwerpen. Een jongen van 16 overleefde het ongeval niet. Het onderzoek naar de precieze omstandigheden is nog volop bezig. Het is nog niet duidelijk of de jongeren onder invloed waren en of ze hun gordel droegen. Op de plaats van het drama liggen honderden bloemen. En in het gemeentehuis van Braschaat is een rouwregister geopend. Tientallen mensen hebben het al ondertekend. Israël heeft op de Middellandse Zee opnieuw boten tegengehouden die hulpgoederen naar Gaza wilden brengen. Ter hoogte van Cyprus bestormden soldaten verschillende schepen. De vloot bestaat uit tientallen boten die vorige week vertrokken uit Turkije. Israël spreekt van een provocatie en zegt dat de actievoerders doelbewust de aandacht afleiden van de Iraansgezinde terreurbeweging Hamas. Eind vorige maand onderschepte Israël ook al een hulpvloot voor Gaza in de buurt van Kreta. In het tennis staat Zizou Bergs op zijn hoogste plaats ooit op de wereldranglijst. Hij claimt 1 plek en is nu nummer 38. Dat is 2 plaatsen lager dan Alexander Bloks. Ook Raphaël Collignon gaat erop vooruit. Hij belandt op plek 64. Bij de vrouwen verliest Elise Mertens 1 plaats. Ze zakt naar de 23ste plek, maar blijft wel de beste Belgische. Het is meestal grijs met af en toe felle buien. De temperatuur ligt in de buurt van 16 graden. Ook morgen en overmorgen houden we het nog niet droog. We halen dan wel zachtere maxima tussen 17 en 19 graden.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Zondag 7 juni is het feest in Brakel. De spetterende verjaardagshow van John Dennis live on tape. Een namiddag vol muziek, ambiance en topartiesten zoals De Jongens, Frank van Damme, Vadim, Guy Neve, Steve Tielens, Angelo Martinez, Wout, André Lugowski en natuurlijk John Dennis.
5: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen nog bij jou zijn.
4: Afspraak in Feestcomplex Europa op de Steenweg 18A in Parijke-Brakel. De deuren gaan open om 12 uur, de show start om 2:30. Tickets in voorverkoop €25. Aan de kassa betaal je 30. Reserveer nu je tickets via 0475-901-3x8. Kom genieten, zingen en vieren samen met John Dennis. Zondag 7 juni, zorg dat je erbij bent. De verjaardagshow van John Dennis, dat wil je niet missen.
5: Ik zie je graag.
6: Op zondag 31 mei van 9 tot 18 uur organiseren de Pajotse Oldtimer Vrienden hun Pajotse Dream Car Meeting op het domein van het Technisch Instituut Don Bosco te Halle. Naast verschillende standen zijn er ook drinks en foodtrucks voorzien. Je kan er ook genieten van diverse optredens en randanimatie. Alle oldtimers, youngtimers en sportwagens zijn er welkom. Inschrijven kan via dreamcarmeeting.depof.be. Depof wordt geschreven D-E-P-O-V. En bij voorinschrijving krijg je een goodiebag gratis. Dus zeker niet vergeten Pajotse Dream Car Meeting op zondag 31 mei van 9 tot 18 uur in het Don Bosco Instituut Lennikse Steenweg 2 te Halle.
7: Beste muziek
8: hoor je hier.
9: Radio Memory.
7: De Dit is Radio Memory.
8: Radio Memory.
9: Ivan Plettings.

Die Disbiris Technotronic, dan krijg je deze versie eens in een nieuwe editie van deze Driver's Seat. Op maandag 18 mei 2026. Twee uurtjes mag ik weer in jullie gezelschap zijn met heel wat leuke platen. Ik heb straks ook een weetje en in het tweede deel gaan we weer uitgebreid de weerkaarten gaan bekijken. Peter Jack Band, die krijg je straks ook met This Night, de lange versie. De jongens van 3T met Anything. En eerst gaan we naar Jamaica. Ja man, met Tom Brown en Funking for Jamaica.

Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier...

0: In Gerardsbergen, collier, een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
1: Dames en heren, maak u klaar voor een avond vol glitter, glamour en top entertainment. Op zaterdag 20 juni presenteert Ambi Bjorn de spectaculaire travestieshow Les Folles de Gans, waar entertainment tot leven komt. Geniet van een spetterende show met optredens van Houston, Giovanni en Peggy, de Quaremont Brothers, Frank van Damme en het indrukwekkende Stardancers Showballet. En natuurlijk Ambi Bjorn zelf, met als speciale gast de fantastische Stephanie Storm. Deuren openen om 17:30 voor wie wil genieten van een heerlijke maaltijd. Of vanaf 19:30 voor de show. Locatie: Feestzaal Brugzavel in Kluisbergen. Show en eten voor €35 voor volwassenen en €25 voor kinderen tot 12 jaar. Enkel de show, dan betaalt u €15 voor volwassenen en €10 voor kinderen. Reserveren kan via 0487-436490 of 0494-424675. Of ambi@outlook.com. Mis deze onvergetelijke avond niet.
2: Hij is er.
3: Hij is er.
2: De Radio Memory App.
3: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
2: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
3: De Radio Memory App.
4: De Radio Memory App voor iPhone en Android. Android.
5: Ivan Plettings.
6: Radio Memory.

Typische muziek van de Police met Spirits in the Material World hier bij Radio Memory. Ik heb misschien straks iets geestig te vertellen, of misschien ook niet. We zullen wel zien wat het wordt. Het komt er in ieder geval aan na Chicago. Maar eerst allemaal even recht staan met deze muziek van Gloria Estefan. Get on your feet. Dat is een mooie boodschap, vind ik.

0: en Look Away hier in deze driver's seat. Kijk, alsjeblieft niet weg, blijf nog wel gewoon even hangen, want ik heb een weetje voor jullie. En voor degenen die het nog niet moesten weten, ja, naar het schijnt is er ook de grote finale geweest van het Eurovisie Songfestival dit jaar. En ja, we mochten dus nog eens deelnemen aan de grote finale met Essila. Het nummer werd goed gezongen, mogen we heel tevreden over zijn. Ja, de algemene optreden van haar was echt wel heel goed. Ook met die dansers, alles inclusief, heel goed gezongen. Maar spijtig genoeg resulteerde dat niet in goede resultaten. We eindigden spijtig genoeg op de 21ste plaats met in totaal 36 punten. En die 36 punten die werden enkel en alleen door de vakjury gegeven. Dus de televoting door de luisteraars in de verschillende landen en kijkers natuurlijk, die gaven ons Belgen landje spijtig genoeg 0 punten. Dat was natuurlijk wel eventjes schrikken. Maar ze had ook niet verwacht dat ze daar nog zou geraken in die finale. En ja, het was ook eventjes dat we zouden denken van, ai, gaat misschien Israël toch winnen, want dat was ook wel een heel goed optreden. Natuurlijk heel goed gezongen, heel goede muziek, maar het werd op den duur dan toch wel iets heel speciaal. En daar willen we natuurlijk ook wel iets over zeggen, want voor de eerste keer heeft dat land het Eurovisie Songfestival gewonnen, namelijk Bulgarije. En dat was dus allemaal tijdens een 70ste editie met heel wat hindernissen, zullen we maar zeggen. Maar haar optreden was fantastisch. We kunnen het wel zeggen, het is een heel soort andere muziek dan dat wij gewoon zijn. En daarom dacht ik van, oké, ik ga zo nog wel eens draaien van die grote finale. En waarmee ze dus ook gewonnen heeft. Dara en Banga Ranga. Die krijg je dus nu. Radio
1: Memory. De beste muziek. Hoor je hier.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be. Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Lijst Galmaarden.
0: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa, ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad, AD De Lijze, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.delijzegalmaarde.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa.
3: Kleine vogel.
2: Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473 422329.
4: Ivan Plettings.
5: Dit is Radio Memory.
4: Goedemiddag.

Min Amore DJ van Richie en Poveri. Hier nog op het einde, of bijna het einde van het eerste deel van deze driver's seat op deze maandag. Straks dus deel 2. En ik heb ook nog een plaatje die je in principe misschien op een zondagochtend zou moeten spelen. Maar nee, ik speel hem op een maandagavond. Earth, Wind and Fire met Sunday Morning. Tot straks.

0: Graaf Etienne Davignon is overleden. Hij was minister van staat voor de Franstalige Christen-Democraten, diplomaat en voormalig Europees commissaris, maar speelde ook een heel belangrijke rol in het zakenleven. Hij werkte onder meer voor Sabena, Brussels Airlines en Fortis. Davignon werd gezien als een van de invloedrijkste Belgen van zijn generatie. Op het einde van zijn leven kwam zijn reputatie wel onder druk te staan door zijn Congo-verleden. Davignon was de laatste nog levende persoon die verdacht werd van betrokkenheid bij de moord op de Congolese ex-premier Lumumba in 1961. Hij zou zich normaal nog moeten verantwoorden voor de strafrechtbank in Brussel. Etienne Davignon is 93 geworden. De jongen van 14 die vrijdagavond zwaar gewond raakte bij het ongeval met 5 minderjarigen in Braschaat is buiten levensgevaar. Dat zegt het parket van Antwerpen. Een jongen van 16 overleefde het ongeval niet. Het onderzoek naar de precieze omstandigheden is nog volop bezig. Het is nog niet duidelijk of de jongeren onder invloed waren en of ze hun gordel droegen. Op de plaats van het drama liggen honderden bloemen. En in het gemeentehuis van Braschaat is een rouwregister geopend. Tientallen mensen hebben het al ondertekend. Israël heeft op de Middellandse Zee opnieuw boten tegengehouden die hulpgoederen naar Gaza wilden brengen. Ter hoogte van Cyprus bestormden soldaten verschillende schepen. De vloot bestaat uit tientallen boten die vorige week vertrokken uit Turkije. Israël spreekt van een provocatie en zegt dat de actievoerders doelbewust de aandacht afleiden van de Iraansgezinde terreurbeweging Hamas. Eind vorige maand onderschepte Israël ook al een hulpvloot voor Gaza in de buurt van Kreta. In het tennis staat Zizou Berghs op zijn hoogste plaats ooit op de wereldranglijst. Hij klimt 1 plek en is nu nummer 38. Dat is 2 plaatsen lager dan Alexander Bloks. Ook Raphaël Collignon gaat erop vooruit. Hij belandt op plek 64. Bij de vrouwen verliest Elise Mertens 1 plaats. Ze zakt naar de 23ste plek, maar blijft wel de beste Belgische. Het is meestal grijs met af en toe felle buien. De temperatuur ligt in de buurt van 16 graden. Ook morgen en overmorgen houden we het nog niet droog. We halen dan wel zachtere maxima tussen 17 en 19 graden.
1: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
2: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Comfo Plus, Proax, uw ondernemers architecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.

0: Dit is Radio Memories Hitschijf van de week.
1: Hey iedereen, Jordi van het hier. En ik mag met eer en genoegen jullie vertellen dat ik deze week de hitschijf van de week ben bij Radio Memory. Ik zou zeggen, zing, geniet en dans mee, want onthoud goed, niemand mag alleen.

Probeer niet te veel uit te vliegen als er iets niet juist in je leven is. Blijf altijd kalm, hou je zelfcontrole met RAF en self-control. Deel 2 dus van deze driver's seat, hè, op deze maandag 18 juni. En we vinden nu net lukken dat deze plaat oorspronkelijk bedoeld was voor Guns N' Roses. Dat werd geschreven door de gitarist van hen, Slash. Maar de drummer van Guns N' Roses vond het een beetje te moeilijk, Steven Adler. En daarom werd het dus gegeven aan Lenny Kravitz. En deze maakte dus deze Always on the Run. Goedenavond.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
2: Ivan Plettings.
3: Dit is Radio Memory.
2: Goeie avond.

Zo kreeg je ook nog eens deze Scotch en Disco Band hier in deze driver's seat. En volop ook al het weer aan het bekijken wat het gaat worden. Dat komen jullie straks dus ook te weten. Komt eraan na INXS. Maar eerst gaan we je proberen in hogere sferen te brengen. Met deze Stefano Pulga en Take Me Higher.

bittere tranen. Die bestaan dus ook met In Excess en Bitter Tears. Hier in deze driver's seat, waar je dus nu effectief ook de weerkaarten kunt verwachten. Vanavond neemt de buigenneiging geleidelijk aan af en worden de opklaringen breder. In de nacht naar dinsdag, dus morgen, is het droog met brede opklaringen, enkele lokale mistbanken. In het westen zal de bewolking echter opnieuw toenemen en kan er tegen de ochtend wat lichte regen vallen. Ook in het centrum neemt later tijdens de nacht de bewolking toe. Minimaal liggen tussen 2 graden in de Hoge Ardennen en 7-8 graden in het centrum, 10 graden aan zee. Morgenochtend is er over het oosten kans op ochtendgrijs en aan zee valt er ook al wat regen. In de loop van de voormiddag trekt de regenzone dan over de rest van het land. In de namiddag en 's avonds volgen er eerder buien die toch ook vrij intens kunnen zijn bij maxima tussen 11 en 17 graden. Woensdag trekt dan weer een storing over het land met regen of buien. Het wordt weer ietsje zachter met vrijwel normale temperatuur voor de tijd van het jaar met maxima van 14 tot 18 graden. Donderdag wordt het gedeeltelijk bewolkt, blijft het op de meeste plaatsen droog en de maxima gaan al de lucht in. Ze gaan al naar 19 graden. Vrijdag doen we er nog een beetje bij, dan is het rustig en zomers met veel zon, misschien enkele stapelwolken, maxima tot 22 graden. En zaterdag 21 graden met hetzelfde weerbeeld. En zondag gaat het zelfs richting 23 graden. En het zou wel eens kunnen zijn dat het misschien een tijdje zo gaat blijven. En nu heb ik voor jullie Fool's Garden met Lemon Tree.

Wie maakt komaf met opstijgend vocht? Home Solution. Wie maakt je kelder terug droog? Home Solution. Home Solution. Bekijk ook samen met jou de ventilatieproblemen die op termijn zelfs kunnen leiden tot schimmelvorming. Onze adviseurs komen vrijblijvend bij u langs om de precieze situatie in kaart te brengen. Home Solution. Zonnestraat 67 9450 Haaltert. Met meer dan 30 jaar ervaring in vochtbestrijding.

0: Bel de gratis 0800 26 004.
1: Ah ja, die onnavolgbare gitaarklank van Jeff Beck. Daarvan wordt meestal gezegd, vakmanschap is meesterschap. Vergelijkbaar vakmanschap in de sector van de laswerken vindt men hier in Vollezelen, in de Repingenstraat nummer 6, bij Nico van Keimeulen. De precisie en de kwaliteit van zijn laswerken zijn veruit het allerbeste van uren in de ronde. En zijn op maat gemaakte sierhekkens met de gewenste details getuigen van zijn kunde. En vergeet ook niet de constructielaswerken, trappen, leuningen en zoveel meer. En ook ja, die kruiwagen van Bomp, die al drie generaties meegaat en waarvan de arm gebroken is. Geen probleem, die staat weer goed vast als Nico hem last. Ga eens kijken op zijn website laswerken-nvk.be of bel hem op 0478 40 61 30. Nico van Keimeulen. Het doet deugd dat er nog zo'n stielmannen zijn.
2: Ivan Plettings. Radio Memory. Goeie avond.

0: Mariah Carey mocht ook nog eens uithalen met deze Vision of Love. En daarmee gaan wij richting 6 uur. Dat betekent dus dat ik mag gaan afsluiten mijn programma, deze Driver's Seat, voor deze maandag. Maar maak ik wel graag afspraak opnieuw. Dat is morgen dinsdag ook weer tussen 4 en 6. Ik laat jullie met een Boney M plaat, deze keer met Ma Baker. Tot morgen.
1: Freeze, I'm Ma Baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
2: Your money. Your money. Your money.

0: Op Linkeroever in Antwerpen is een tienermeisje doodgereden op de oprit van haar middelbare school. Een bestuurder van een bestelwagen reed haar aan op de schoolparking toen ze terugkeerde van de middagpauze. Het slachtoffer van 16 is nog gereanimeerd door de hulpdiensten, maar later in het ziekenhuis gestorven. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. Vast staat dat de chauffeur niet onder invloed reed. In Lokeren in Oost-Vlaanderen is een man gestorven bij een arbeidsongeval. Het gaat om de zaakvoerder van een bedrijf dat spoorkranen verhuurt. De man van 51 vervoerde zware ladingen met een vorklift en belandde per ongeluk in een greppel op zijn bedrijfsterrein. Een voorbijganger verwittigde de hulpdiensten, maar alle hulp kwam te laat. Op de eilandengroep Malediven in de Indische Oceaan zijn de lichamen gevonden van de vier vermiste duikers. Het vijfde lichaam kwam al eerder boven water. Het groepje ervaren duikers uit Italië kwam vorige week in de problemen tijdens een duik in een onderwatergrot. Ook een reddingsduiker kwam om tijdens de grote zoektocht. Gespecialiseerde teams proberen de lichamen nu aan land te brengen. De Malediven zijn populair bij watersporters. Nooit eerder kwamen daar zoveel duikers tegelijk om het leven. Enkele Brugge ziet zijn sportief directeur vertrekken. Davy Rigo gaat na dit seizoen aan de slag bij Feyenoord in Nederland. Het vertrek komt als een verrassing, nu Club Brugge de vruchten van Rigo's beleid lijkt te plukken. De man was begonnen als tolk en werkte zich op tot het hoogste niveau bij Blauw-Zwart. Club nam gisteren een serieuze optie op een nieuwe landstitel door thuis rivaal Union met 5-0 te verslaan. Guillaume Preud'homme, zoon van Gouden Schoen Michel, zal Rigo opvolgen. Het is zo'n 15 graden met af en toe gemiezer. Ook vanavond blijkt een bui mogelijk. Vannacht stilaan droger, maar lokaal kans op mist tegen de ochtend.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
5: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
4: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
5: Het is justa, ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
4: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
5: Inderdaad, AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden, open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur, zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizengalmaarden.be.
4: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
6: Iedereen weet het.
7: Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be.

0: Ja, nu zijn we wel in de ether. Ik was daar net even in paniek, hè. We gaan eerst zien dat onze Daniel zijn lichtje brandt. Even kijken.
1: Ja, voilà. Ja.
0: Goedenavond. We zijn vandaag maandag, hè. Maandag 18 mei. Nee. Ja, dat gaat erop, zegt hij. Die maand is bijna weer al voorbij, hè.
1: Ja, het gaat heel snel.
0: En welkom in ons programma met Daniel en Hilde.
1: Of Hilde en Daniel.
0: Ah, dat kunnen we ook doen, hè. Dat kunnen we doen.
1: Age before beauty.
0: Ja, oké. Okay. Daniel, dat is slecht van u. Denk ik,
1: is het na... is een geval?
0: Ja, mijn euro is gevallen. Ik denk van,
1: wat de is mensen dat? Kunnen ook weer bellen om een verzoekje.
0: Ja, gewoon een plaatje aanvragen. Kan geen live uitzendingen vandaag. We starten met Billie Eilish. And you're a bad guy.
1: Ja, dankjewel.

Bazaar met een ja, iets oudere versie. En goud is officieel de titel. Maar het gaat over recht en naar de hemel of niet. En dit was de hit van Adele.

0: toch een heel mooi plaatje gemaakt, hè?
1: Ja, hè, dat past bij ons, hè.
0: Ik hoor weer mezelf niet. Ah, hier. Ja.
1: Het is goed nu.
0: Ja. Toi. Ja.
1: Ik hoor je trouwens.
0: Oké.
1: Voilà, we hadden net een telefoontje gekregen van Geert. En die vroeg een plaatje van Sandra Kim. Agency is kort na haar overwinning in 86... gemaakt heeft, Tokyo Boy. Ja, ah. Het gaat over een exotische jongen, een exotische liefde.
0: Oei.
1: Ja.
0: Pas op als jij straks naar China gaat.
1: Ja, maar dat, wie weet, wat kom ik daar tegen? Hè?
0: Ik zie de Daniel al terugkomen met Chineeske.
1: Ja, wie weet.
0: En dan moeten we leren spreken. Wang Tang Pang, nee.
1: Nee, zij moet in het Nederlands leren.
0: Chop Choy, dat is alles dat kan in Chinees. Allee, als dat Chinees is. Hier is Sandra Kim.

Wie maakt komaf met opstijgend vocht? Home Solution. Wie maakt je kelder terug droog? Home Solution. Home Solution. Bekijk ook samen met jou de ventilatieproblemen die op termijn zelfs kunnen leiden tot schimmelvorming. Onze adviseurs komen vrijblijvend bij u langs om de precieze situatie in kaart te brengen. Home Solution. Zonnestraat 67 9450 Haaltert. Met meer dan 30 jaar ervaring in vochtbestrijding.

0: Bel de gratis 0800 26 004.
1: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa.
2: Kleine vogel, ga maar zweven.
1: Fanclubleden betalen 25 euro inkom, niet-leden 29 euro. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473 422329.
3: Goeie avond.

0: Ja.
1: Das Avicii.
0: Ja.
1: Broder.
0: Ja, hij is er ook niet meer, hè.
1: Wie?
0: Avicii.
1: Ah ja, de zus.
0: Ja, die is...
1: Zeggen, die broder. Oh, ja.
0: Ja.
1: Dacht in mijn eigen wel, wat schilder met die broder. We moesten nog een plaatje draaien voor ons Roseke.
0: Roseke die had er eentje gevraagd van Danny de Rover. Waar zijn al die mooie jaren?
1: En als het klopt, zou dat zijn nieuwste zijn. En ik denk het ook wel dat
0: het is zijn
1: nieuwe plaat is. Ik heb daar inderdaad... Ik heb die gekregen via mail, dus ik moet die eens opzoeken. Goed, die gaan we draaien. En daarna hadden we ook nog telefoon van...
0: Vivianneke. Ja. En die vroeg er eentje van Swoop en Doe de Swoop.
1: Ja, we hebben Swoop, over stukschudders, want eigenlijk de volledige Swoop hebben we zondag aan de studio gehaald, samen met Aurélie. En het was super gezellig.
0: Ja, inderdaad.
1: Het zijn echt toffe mensen, want er zijn veel mensen die wel al eens zullen zeggen dat is een dikke nek of dat is dit of dat. Dat is zo'n sympathieke crème van een vent.
0: Ja, het was hier leuk.
1: Het was hier super.
0: Ja.
1: Maar jij bent gekomen voor Aurélie.
0: Onder andere, ja. En voor de koffiekoeken.
1: Ja, en voor de koffiekoeken. Oké. Okay. Goed, dan gaan we nu draaien de nieuwste van Danny de Rover. Zoals we hem kennen, een ballade. Dat maakt hij het meest van alles. Deze met de titel, waar zijn al die mooie jaren? Vraag me dat alle dagen af wat dat hij naartoe zijn.

0: gevraagd door ons Rozeke deze van Danny Derover. En waar zijn al die mooie jaren? Bij jou is dat anders, hè?
1: Goh,
0: voor u is dat, waar zijn al die mooie haren?
1: Ook, maar laat ons zeggen dat alles zijn charmes heeft.
0: Dus Nina had er niet zien inkomen, binnenkomen, hè?
1: Nee, maar ik kan ze goed opvangen, hè.
0: Maar ik heb vandaag een mop gehoord, hè, Daniel, echt waar. We gaan ze straks een keer vertellen. Maar we gaan eerst Doe de Swoop draaien van Swoop. MUZIEK

0: Dat was swoop, hè?
1: Ja, en ondertussen staat de telefoon redelijk rood gloeiend, want we hebben weer een telefoontje binnengekregen van...
0: Een onbekende bekende.
1: Ja, hij zit hier op de bureau, zie je, op de draaitafel, ons Bolleke de Beer.
0: Ja. Dat is waar, ja.
1: Ja, Bolleke de Beer heeft gebeld en hij vroeg er een plaatje van Janske. Ja. Huilen.
0: Oei.
1: Oei, dat Hilde.
0: Ja.
1: Dat was een erreur die niet juist is.
0: Wie wist er aan het zeggen? Ah, Georges Peters. Als ik jou zeggen kon... Ja, die stond er nog tussen. Maar, oké, geen probleem. Ze staat klaar.
1: Voilà, Franske, deze is voor jou. Joske. Of nee, Janske.
0: Janske, ja.
1: Nooit meer huilen.

0: Zeg, kende jij die, Janske?
1: Ik had die al een keer gehoord hier op de radio, maar daarvoor had ik ze nog nooit gehoord. Ja,
0: onze Frans die vindt al de plaatjes die wij niet vinden. Hè.
1: Ja, maar ik heb ze op de foto daar gezien. Het is een knappe madame, dus ja.
0: Ah,
1: ja,
0: het is dat. Maar ze heeft een schoon stem ook.
1: Ja, inderdaad. Er heeft nog iemand gebeld.
0: Aha.
1: Uw grote liefde.
0: Oei, mijn man.
1: Ja. Ah, chance dat je niks anders zegt nu. Hè. Maar stel je voor dat je een andere naam had gezegd, dan was het hier mis. Hè.
0: Ik heb twee grote liefdes in mijn leven gehad. Mijn eerste grote liefde die is overleden. Hmm. En mijn tweede grote liefde die leeft nog. Allee, dat hoop ik toch, dat het meeste die toekomt.
1: Hij heeft 7 minuten geleden gebeld. Dus voilà. Zal wel lukken. En hij vroeg er eentje aan. Ja. De zoon van, zei hij.
0: Ja, hij is daar zot van. Amber en Dylan. Dylan. Dat is de zoon van... Ben die van Wanten.
1: Van Wanten, ja. Dylan. En een mooie titel eigenlijk. Per ongeluk, maar het kan ook per ongeluk
0: ja,
1: zijn.
0: Ja, maar in dit geval is het per ongeluk.
1: Voilà.
0: We gaan hem draaien.
1: Yveske, dit is voor jou. Amber en Dylan, per ongeluk. Jullie kunnen nog altijd bellen op nummer 02-66-99-660.
0: Voilà, hij heeft weer alles gezegd. Kan niks toevoegen.
2: Wat een geluk.

0: brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
2: Zondag 7 juni is het feest in Brakel. De spetterende verjaardagshow van John Dennis live on tape. Een namiddag vol muziek, ambiance en topartiesten zoals De Jongens, Frank van Damme, Vadim, Guy Neven, Steve Tielens, Angelo Martinez, Wout, André Lugowski en natuurlijk John Dennis.
3: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen nog bij jou zijn.
2: Afspraak in Feestcomplex Europa op de Steenweg 18A in Parijke-Brakel. De deuren gaan open om 12 uur, de show start om 1:30. Tickets in voorverkoop €25. Aan de kassa betaal je 30. Reserveer nu je tickets via 0475 901 3x8. Kom genieten, zingen en vieren samen met John Dennis. Zondag 7 juni, zorg dat je erbij bent. De verjaardagshow van John Dennis, dat wil je niet missen.
3: Ik zie je.
4: Dit is Radio Memory.
5: Goeie avond.

0: laatste plaat van Willy Somers was dat. Die was eigenlijk aangevraagd. Dus we gaan die volgend uurtje nog een keer draaien. Niet zeggen van wie.
1: Nee.
0: Maar we moesten wel nog een plaatje draaien van Ed Sheeran.
1: Ja, en dat was Anneke die gebeld heeft. Ja? En die vroeg een plaatje van I Love You.
0: I Love You So.
1: Ja.
0: Oké, okay. Dat moest eentje zijn van Ed Sheeran. We hebben veel moeten zoeken, hè?
1: Ja, want hij heeft er daar een ganse hoop.
0: Ja.
1: En ik hoop dat dat de goeie is.
0: Ja, want je hebt ook I Love You Each Day. Je hebt de gewone I Love You. Je hebt de I Love You So. Volgende keer alles vragen, hè, Daniel?
1: Ja.
0: Tot de maat van hun schoenen bij.
1: Poh, nee, dat gaan we niet doen.
0: Oké. Okay. Maar sowieso, het is Ed Sheeran, dus het is een schone plaat.
1: Ja, sowieso.
0: I love you so.
1: Dankjewel.
0: Ja, dat is graag gezien, jongen.

0: Ja, het moet wel plezant zijn als iemand dat tegen u zegt. Hè? I love you so more than everyone can know.
1: En ook mooi om te zeggen, hè, tegen iemand dat je graag ziet.
0: Zit jij een morantisch type?
1: Nee.
0: Oei.
1: Nee.
0: Man.
1: Ik kan wel de romantische uithangen, maar ik ben niet het romantische type.
0: Ik wel. Ik ben het romantische type. Dat was Ed Sheeran en I Love You So. We hebben nog eentje en dat is eentje van Corina en Bandolero. Zij zeggen tot zo dadelijk na de nodige boodschappen.

0: Op Linkeroever in Antwerpen is een tienermeisje doodgereden op de oprit van haar middelbare school. Een bestuurder van een bestelwagen reed haar aan op de schoolparking toen ze terugkeerde van de middagpauze. Het slachtoffer van 16 is nog gereanimeerd door de hulpdiensten, maar later in het ziekenhuis gestorven. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. Vast staat dat de chauffeur niet onder invloed reed. In Lokeren in Oost-Vlaanderen is een man gestorven bij een arbeidsongeval. Het gaat om de zaakvoerder van een bedrijf dat spoorkranen verhuurt. De man van 51 vervoerde zware ladingen met een vorklift en belandde per ongeluk in een greppel op zijn bedrijfsterrein. Een voorbijganger verwittigde de hulpdiensten, maar alle hulp kwam te laat. Op de eilandengroep Malediven in de Indische Oceaan zijn de lichamen gevonden van de 4 vermiste duikers. Het 5e lichaam kwam al eerder boven water. Het groepje ervaren duikers uit Italië kwam vorige week in de problemen tijdens een duik in een onderwatergrot. Ook een reddingsduiker kwam om tijdens de grote zoektocht. Gespecialiseerde teams proberen de lichamen nu aan land te brengen. De Malediven zijn populair bij watersporters. Nooit eerder kwamen daar zoveel duikers tegelijk om het leven. Enkele Brugge ziet zijn sportief directeur vertrekken. Davy Rigo gaat na dit seizoen aan de slag bij Feyenoord in Nederland. Het vertrek komt als een verrassing, nu Club Brugge de vruchten van Rigo's beleid lijkt te plukken. De man was begonnen als tolk en werkte zich op tot het hoogste niveau bij Blauw-Zwart. Club nam gisteren een serieuze optie op een nieuwe landstitel door thuis rivaal Union met 5-0 te verslaan. Gillian Preudhomme, zoon van Gouden Schoen Michel, zal Rigo opvolgen. Het is zo'n 15 graden met af en toe gemiezer. Ook vanavond blijkt een bui mogelijk. Vannacht stilaan droger, maar lokaal kans op mist tegen de ochtend.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Op zondag 31 mei van 9 tot 18 uur organiseren de Pajotse oldtimervrienden hun Pajotse Dreamcar Meeting op het domein van het Technisch Instituut Don Bosco te Halle. Naast verschillende standen zijn er ook drinks en foodtrucks voorzien. Je kan er ook genieten van diverse optredens en randanimatie. Alle oldtimers, youngtimers en sportwagens zijn er welkom. Inschrijven kan via dreamcarmeeting.depof.be. Depof wordt geschreven D-E-P-O-V. En bij voorinschrijving krijg je een goodiebag gratis. Dus zeker niet vergeten, Pajotse Dreamcar Meeting op zondag 31 mei van 9 tot 18 uur in het Don Bosco Instituut Lennikse Steenweg 2 te Halle.
5: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
6: Dit is Radio Memory's hitschijf van de week.
7: Hey iedereen, Jordi van het hier. En ik mag met eer en genoegen jullie vertellen dat ik deze week de hitschijf van de week ben bij Radio Memory. Ik zou zeggen, zing, geniet en dans mee, want onthoud goed, niemand mag alleen.

0: Een man met een heel speciaal stemgeluid, moet ik wel zeggen, deze... Ja.
1: Mama's jasje. Ja, doe het licht maar uit, maar dat gaan wij nog niet doen. Hè. We gaan nog
0: even
1: door.
0: Nee, het licht blijft branden, want na ons is er onze kameraad, de Johan, de radioman.
1: Yes.
0: Maar we gaan eerst nog een plaatje op verzoek draaien.
1: Ja, onze Kevin heeft gebeld. Je weet, hij probeert altijd rond 7 uur te bellen. En vandaag was hij ook aan de lijn. En hij vroeg de laatste nieuwe van Larissa en Sterre. Vleugels van de wind.
0: Dan gaan we draaien. En een subiet ga ik mijn mop vertellen. Wacht. Hoe? Oké. Okay.
1: Na deze.
0: Na deze, ja.
1: Ah, Kevin, deze is voor jou.
0: Een hele mooie plaat. Een van onze toekomstige hitschijven.

0: Heel prachtig lied deze,
1: ja,
0: hè?
1: Ja, mooi, hè?
0: Heel mooi, heel mooi.
1: Maar je hebt natuurlijk weer iets verraden, hè?
0: Wat heb ik nu weer verraden?
1: Ah, ja, dat is binnenkort.
0: Ik heb gezegd, één van onze komende.
1: Ja, maar je mocht dat allemaal niet zeggen.
0: Ja, maar zeg,
1: dat moet geheim blijven.
0: Geheim, geheim. Ik heb het niet voor geheimen.
1: Dat moet ook weten.
0: Maar, allez, vooruit, ik ga hem ook vertellen.
1: Ai.
0: Ja, dus er zitten zo een collega of zes zitten bijeen op hun bureau. En die ene zegt, goh, zegt hem, ik moet absoluut verlof hebben. Ik ben moe, zegt hem. Ik heb er geen zin meer in. Ik moet verlof hebben. Zegt een andere, ja, dat kent hier, zegt een verlof. Dat is een woord dat ze niet kennen. Dat bestaat hier niet. Ah, dat is goed. Hè. Ja, ja. Wacht, zegt nee. Ik kom dan baas. Kom af. En ja, in de plafond zo van die tegels. En die pakt zo'n tegel eruit. En die kruipt erin. En hij laat hem aanhangen met zijn voeten van boven. Met zijn kop naar beneden. Die man zegt, allee man, wat zit jij nu aan het doen? Zegt, ik ben een lamp. Maar, zegt die baas, wat is dat nu? Jij zet een lamp. Kom naar beneden, zegt hij, dat is hier een ongeluk. En nee, ik ben een lamp. Maar die blijft dat maar zeggen, hè. Ik ben een lamp. Zegt niet direct. Weet je wat, zegt hij, jij bent niet goed in je kop. Pakt u een weekje verlof, zegt hij, en dat komt in orde. En dan komt er weer en is dat in orde. Die vrouw is dan een weekje congé. En de ene keer, Juleke zit zo te kijken en zegt hij, wat ik gezegd heb. Hij pakt zijn pc, zijn laptop, en dan draait hij in zijn frak. En ja, in zijn jas en zijn frak. En die man zegt hem, wat zei jij van plan? Ah ja, man zegt, zonder licht kunnen we niet werken, hè? Ja, het was de bedoeling dat je lacht, maar alleen, ik vond het wel een goeie keer.
1: Ik heb de moeite gedaan om te lachen.
0: Ja, dank u. Ik vond het wel een hele goeie. Met dank aan de poster. Die weet wel wie dat gezet heeft. Goed, we moeten nog een plaatje draaien van Fleming en Meteor. En dat is heel speciaal voor de verjaardag van Sandra. En maar Sandra die is pas morgenjarig. Dus ik was een klein beetje mis. Dus bij deze toch Fleming en Meteor. En niet nodig.

0: Wie maakt komaf met opstijgend vocht? Home Solution. Wie maakt je kelder terug droog? Home Solution. Home Solution. Bekijkt ook samen met jou de ventilatieproblemen die op termijn zelfs kunnen leiden tot schimmelvorming. Onze adviseurs komen vrijblijvend bij u langs om de precieze situatie in kaart te brengen. Home Solution. Zonnestraat 67 9450 Haaltert. Met meer dan 30 jaar ervaring in vochtbestrijding, kelderdichting en ventilatie lost Home Solution uw vochtprobleem op met garantie. www.home-solution.be. Bel gratis 0800 26 004.
1: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget, want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier, dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier, een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
2: Dit is Radio Memory.
3: Goeie avond.

0: typische geluid, deze, van Luxeno.
1: Wat blijft er over? Knappe song eigenlijk.
0: Ja, het is een heel mooi verhaal, want is dat heel vaak, hè? Mensen gaan uit elkaar en wat blijft er dan nog over? En meestal is dat ruzie die overblijft.
1: Inderdaad. We hebben ook weer een mooie. Ja. Eentje van Lisa Lewis en Jacques Lafont, alias Zateta.
2: Een mooie lentedag, zo plots en onver.

0: eigenlijk kunnen we dat zeggen van de Memory-familie ook. Hè. Onze vriendschap is bijzonder
1: ja, is
0: en apart. Een hele mooie vriendschap.
1: Samen voor het goede.
0: Samen voor het goede doel. Hè. Goed, ik heb een plaatje staan van Enrique Iglesias, maar ik mag niet de volledige titel zeggen van onze Daniel.
1: Nee.
0: Gecensureerd, dus gaan we...
1: Gewoon Tonight.
0: Tonight, hier is ze. Je kan nog altijd bellen voor een plaatje, 02-6699-660. Dan krijg je onze Daniel aan de lijn.
1: Dan ga ik jullie verwelkomen met mijn zoetgevoelige stem.

0: Ja, ga jij de titel gans uitspreken?
1: Nee.
0: Tonight I'm fucking you. Dit was Enrique Iglesias.
1: Verlassing, als je die hele zegt, je mocht dat niet doen.
0: Ah, dan doe ik dat zeker. Wat dacht je nu?
1: Voilà.
0: Allee, deze plaat moet jij aankondigen.
1: De volgende is er een van Janis Joplin, die overleed in 1970 op haar 27e verjaardag. En ze behoort tot de club van de 27, waar onder andere ook Jimi Hendrix, Jim Morrison, Kurt Cobain en Amy Winehouse behoren. Peace of my heart.

0: Wat jij noemt een stevig nummer, hè, deze? Janis Joplin. En the Peace of My Heart.
1: Ja, ook veel te jong gestorven op haar 27. Zoals ook de volgende, Amy Winehouse, met Valerie.
0: Heel mooi plaat. Samen met Mark Ronson is ze er. Hier is ze. Valerie.

0: onnavolgbare gitaarklank van Jeff Beck. Daarvan wordt meestal gezegd, vakmanschap is meesterschap. Vergelijkbaar vakmanschap in de sector van de laswerken vindt men hier in Vollezele, in de Repingenstraat nummer 6, bij Nico van Keimeulen. De precisie en de kwaliteit van zijn laswerken zijn veruit het allerbeste van uren in de ronde. En zijn op maat gemaakte sierhekkens met de gewenste details getuigen van zijn kunde. En vergeet ook niet de constructielaswerken, trappen, leuningen en zoveel meer. En ook ja, die kruiwagen van Bompa die al 3 generaties meegaat en waarvan de arm gebroken is. Geen probleem, die staat weer goed vast als Nico hem last. Ga eens kijken op zijn website laswerken-nvk.be of bel hem op 0478 40 61 30. Nico van Keimeulen, het doet deugd dat er nog zo'n stielmannen zijn.
1: Dames en heren, maak u klaar voor een avond vol glitter, glamour en top entertainment. Op zaterdag 20 juni presenteert Ambi Bjorn de spectaculaire travestieshow Les Folles de Gans, waar entertainment tot leven komt. Geniet van een spetterende show met optredens van Houston, Giovanni en Peggy, de Quaremont Brothers, Frank van Damme en het indrukwekkende Stardancer Showballet. En natuurlijk Ambi Bjorn zelf, met als speciale gast de fantastische Stephanie Storm. Deuren openen om 17:30 voor wie wil genieten van een heerlijke maaltijd. Of vanaf 19:30 voor de show. Locatie Feestzaal Brugzavel in Kluisbergen. Show en eten voor €35 voor volwassenen en €25 voor kinderen tot 12 jaar. Enkel de show, dan betaalt u €15 voor volwassenen en €10 voor kinderen. Reserveren kan via 0487 436490 of 0494 424675. Of ambi-bjorn@outlook.com. Mis deze onvergetelijke avond niet.
2: Hij is er.
3: Hij is er.
2: De Radio Memory App.
3: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
2: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
3: De Radio Memory App.
4: De Radio Memory App voor iPhone en Android. Android. Radio Memory.
5: Goeie avond.

0: Die heel tevreden gaat zijn met deze plaats.
1: Jezus.
0: Nou ja, even serieus, een Fiesta Escalada. En dan straks hadden we eigenlijk een verzoekje voor de plaat van Willy Somers en de eerste keer.
1: Rudolf had die aangevraagd, maar we hadden een klein errorje gemaakt.
0: Nee, ja, mijn automatische piloot stond op.
1: Ja, en nu, Rudolf, je Willy Somers en laatste nieuwe.
0: Laatste nieuwe.
1: De eerste keer.
2: De

0: Het is wel een hele mooie plaat, deze Willy Somers.
1: Maar de meeste van Willy Somers zijn wel goed.
0: Ja, dat, maar die wordt niet oud, ze. Allee, hij wordt wel oud, hè. Als ik niet mis ben, is hij rond de 70.
1: Is 374?
0: Ja. Ja, echt zo van die mensen die nooit... Maar als je die ziet optreden, dan denk je van...
1: Amai, ja.
0: Dat is al nog een jonge gast. Oké, we hebben nog een plaatje klaar van Chris Bouwen. Ken je Chris Bouwen?
1: Ik heb er al van gehoord.
0: Dat is de zoon van...
1: Paul Severs.
0: Nee. Maar jongen, Chris Bouwer, zeg het weer een keer. Zeg. Maar jij bent een patat. Hè. Hoe kan Chris Bouwer de zoon zijn van Paul Severs?
1: Maar je weet je dan nooit met die namen en zo. Maar ik had het moeten weten. Maar het is wel een mooie titel. Een dag niet gelachen is een dag niet geleefd. En
0: inderdaad.
1: Eigenlijk is dat wel helemaal juist.
0: Ja, dat is mijn slogan. Een dag niet gelachen. De zoon van Chris Bouwer.

0: het allermeest. Niemand minder dan Chris Bauer en een dag niet gelachen.
1: Ja, dat is een mooie waarheid.
0: Ja, zeg, ons appel is hier weer geskild voor vandaag. Hè?
1: Ja, maar je ziet Estelle al in je nek te hijgen.
0: Ja, man.
1: Je moet plaats maken voor onze Johan de Radioman.
0: Ja, hij is er zo dadelijk tussen 8 en 10 met zijn programma. Souvenir. Hoe is het nu weer? Souvenir.
1: Dus
0: met de R.
1: Ja, en wij moeten plaatsruimen. Ja, we danken jullie voor het luisteren.
0: Ja, voor de vele oproepen. En morgen krijg je weer een heleboel andere collega's. Maar morgenavond is het Irene en Rudy. En dan kan je wel live je verzoekjes doen.
1: En mij hoor je woensdag.
0: Als jij komt tenminste.
1: 1 en 3. En er komt nog iemand bij.
0: Ah?
1: Ja, woensdag.
0: Ah ja, Katrien.
1: Yes.
0: Tot ziens.
1: Dag.

0: Op Linkeroever in Antwerpen is een tienermeisje doodgereden op de oprit van haar middelbare school. Een bestuurder van een bestelwagen reed haar aan op de schoolparking toen ze terugkeerde van de middagpauze. Het slachtoffer van 16 is nog gereanimeerd door de hulpdiensten, maar later in het ziekenhuis gestorven. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. Vast staat dat de chauffeur niet onder invloed reed. In Lokeren in Oost-Vlaanderen is een man gestorven bij een arbeidsongeval. Het gaat om de zaakvoerder van een bedrijf dat spoorkranen verhuurt. De man van 51 vervoerde zware ladingen met een vorklift en belandde per ongeluk in een greppel op zijn bedrijfsterrein. Een voorbijganger verwittigde de hulpdiensten, maar alle hulp kwam te laat. Op de eilandengroep Malediven in de Indische Oceaan zijn de lichamen gevonden van de 4 vermiste duikers. Het 5e lichaam kwam al eerder boven water. Het groepje ervaren duikers uit Italië kwam vorige week in de problemen tijdens een duik in een onderwatergrot. Ook een reddingsduiker kwam om tijdens de grote zoektocht. Gespecialiseerde teams proberen de lichamen nu aan land te brengen. De Malediven zijn populair bij watersporters. Nooit eerder kwamen daar zoveel duikers tegelijk om het leven. Enkele Brugge ziet zijn sportief directeur vertrekken. Davy Rigo gaat na dit seizoen aan de slag bij Feyenoord in Nederland. Het vertrek komt als een verrassing, nu Club Brugge de vruchten van Rigo's beleid lijkt te plukken. De man was begonnen als tolk en werkte zich op tot het hoogste niveau bij Blauw-Zwart. Club nam gisteren een serieuze optie op een nieuwe landstitel door thuis rivaal Union met 5-0 te verslaan. Gillian Preud'homme, zoon van Gouden Schoen Michel, zal Rigo opvolgen. Het is zo'n 15 graden met af en toe gemiezer. Ook vanavond blijkt een bui mogelijk. Vannacht stilaan droger, maar lokaal kans op mist tegen de ochtend.
1: Dames en heren, maak u klaar voor een avond vol glitter, glamour en top entertainment. Op zaterdag 20 juni presenteert Ambi Bjorn de spectaculaire travestieshow Les Folles de Gants, waar entertainment tot leven komt. Geniet van een spetterende show met optredens van Houston, Giovanni en Peggy, de Quaremont Brothers, Frank van Damme en het indrukwekkende Stardancer Showballet. En natuurlijk Ambi Bjorn zelf, met als speciale gast de fantastische Stephanie Storm. Deuren openen om 18:30 voor wie wil genieten van een heerlijke maaltijd. Of vanaf 19:30 voor de show. Locatie: Feestzaal Brugzavel in Kluisbergen. Show en eten voor €35 voor volwassenen en €25 voor kinderen tot 12 jaar. Enkel de show, dan betaalt u €15 voor volwassenen en €10 voor kinderen. Reserveren kan via 0487 436490 of 0494 424675. Of Ambi koppelteken Bjorn @outlook.com. Mis deze onvergetelijke avond niet.
2: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Confo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
3: Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 55 3044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
4: De beste muziek
5: hoor je hier.
6: Radio Memory.
7: Dit is Radio Memory.
8: Radio Memory.
9: Johan de Radioman.

18 mei 2026, 20 uur en 7 minuten. Allemaal welkom hier bij Radio Memory, live vanuit Galmaarden. En je bent met mij zoet tot en met 22 uur met de uitzendingen. Souvenir, souvenir. Je mag bellen als je een verzoek wilt vragen op het welbekende nummer 02-6699-660 of reageren via de chat. Op jullie gsm of pc natuurlijk. We zijn begonnen met Get Around van de Pebbles, een Belgische groep van in de tijd. En we gaan nu voort met eentje van Jacques Dutronc. En die zingt Et moi, et moi, et moi.

Dat was natuurlijk niemand minder dan Shaggy met de Hot Shotten. En nu gaan we voort met deze van Charlotte. En die zingt voor ons allemaal Hey Kitsch hier.

0: Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18. 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleijzengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Gerardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Gerardsbergen. Collier, een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
3: Dit is Radio Memory.
4: Goeie avond.

Daarnet was het een Italiaan love song, zoals men zegt, met het mooie toe. En het instrumentatie op de achtergrond wil zeggen dat ik een verzoekje klaarst heb staan voor jullie allemaal. Straks heb ik er nog eentje. Onze Geert heeft gebeld en er is een festiviteit. En binnen een paar dagen heeft hij hem gezegd. En Johan Veugeleers komt ook op deze festiviteit. En hij vroeg eentje van hem dus. En het gaat niet over mij, het gaat niet over hem. Hij vroeg een mooie plaatje. Ik was nooit een Casanova.

Dat was Yves Larocque met Reis Up. Straks heb ik nog een verzoekje, maar eerst heb ik Céline Dion voor u klaarstaan met On ne change pas. En dat is ook een liedje waar heel veel waarheid in zou zitten.

En wel, beste mensen, ik heb opnieuw een verzoekje. En na 21 uur heb ik er ook nog eentje klaarstaan, dat voor straks. Maar nu eentje voor Rozeken uit Assen. En bij haar mag ik altijd eentje kiezen. Ik heb eentje uit mijn playlist gekozen, die zij opdraagt aan alle mensen die ze kent, de luisteraars en de medewerkers van de radio. Waarom niet een keer Jeroen van der Boom met Jij bent zo.

0: zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa, met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa. Kleine vogel, ga maar zweven. Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473 422329.
1: Wie maakt komaf met opstijgend vocht? Home Solution. Wie maakt je kelder terug droog? Home Solution. Bekijk ook samen met jou de ventilatieproblemen die op termijn zelfs kunnen leiden tot schimmelvorming. Onze adviseurs komen vrijblijvend bij u langs om de precieze situatie in kaart te brengen. Home Solution. Zonnestraat 67, 9450, Haaltert. Met meer dan 30 jaar ervaring in vochtbestrijding.

Dat was eventjes tot rust komen met de Ratchet Brothers met de Unchained Melody. Nu gaan we er een lap op geven, want het gaat iets harder gaan of iets rapper zoals men zegt met Alicia Bridges, I Love the Nightlife.

Jawel, we hebben altijd werk te doen op vrijwillige basis. Als je op pensioen bent, als je aan het werk bent. Elkeen mag ervan denken wat hij wil. Work to do was eentje van Vanessa Williams. Het tijdstip van 21 uur is in aantocht. Ik heb er nog twee. We zijn er straks terug met deel 2. Accelerate met Naïve en dan de voortops met Don't Walk Away. Tot ziens.

0: stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
1: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
2: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
0: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
1: Dat is al wel een keer de moeite.
3: Op zondag 31 mei van 9 tot 18 uur organiseren de Pajotse Oldtimer Vrienden hun Pajotse Dream Car Meeting op het domein van het Technisch Instituut Don Bosco te Halle. Naast verschillende standen zijn er ook drinks en foodtrucks voorzien. Je kan er ook genieten van diverse optredens en randanimatie. Alle oldtimers, youngtimers en sportwagens zijn er welkom. Inschrijven kan via dreamcarmeeting.depof.be. Depof wordt geschreven D-E-P-O-V. En bij voorinschrijving krijg je een goodiebag gratis. Dus zeker niet vergeten, Pajotse Dream Car Meeting op zondag 31 mei van 9 tot 18 uur in het Don Bosco Instituut Lennikse Steenweg 2 te Halle.

0: is Radio Memories Hitschijf van de week.
1: Hey iedereen, Jordi van het hier. En ik mag met eer en genoegen jullie vertellen dat ik deze week de hitschijf van de week ben bij Radio Memory. Ik zou zeggen, zing, geniet en dans mee, want onthoud goed, niemand mag alleen.

Welkom allemaal in D2 hier bij Radio Memory. Wat souvenir betreft voor deze maandag 18 mei 2025. 20 uur en ongeveer 10 minuten. 21 uur kussuren en ongeveer 10 minuten. We zijn begonnen met eentje van de keur met Burn. En nu Lucas Graham, 7 years. En je mag blijven bellen als je een verzoek wilt aanvragen. Met veel plezier draaien we dat 02-6699-660.

Dat was een klein stukje country music met Cowboy Meisje van Laura Omloop. Wil je meer van dat, dan moet je maar luisteren op vrijdagnamiddag. Nee, excuseer, zaterdagnamiddag tussen 17 en 18 uur met Anja Verrijken om de Rood Agenda. We gaan nu voort met eentje van Norah Jones, Sunrise.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
2: Zondag 7 juni is het feest in Brakel. De spetterende verjaardagshow van John Dennis live on tape. Een namiddag vol muziek, ambiance en topartiesten zoals De Jongens, Frank van Damme, Vadim, Guy Neve, Steve Tielens, Angelo Martinez, Wout, André Lugowski en natuurlijk John Dennis.
3: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen nog bij jou zijn.
2: Afspraak in Feestcomplex Europa op de Steenweg 18A in Parikebrakel. De deuren gaan open om 12 uur, de show start om 1:30. Tickets in voorverkoop €25. Aan de kassa betaal je 30. Reserveer nu je tickets via 0475-901-3x8. Kom genieten, zingen en vieren samen met John Dennis. Zondag 7 juni, zorg dat je erbij bent. De verjaardagshow van John Dennis, dat wil je niet missen.
3: Ik zie je graag.
4: Radio Memory.
1: Goeie avond.

En wel, daarnet was het een slootje, zoals men zegt, eentje van Claude Barzotti met het wondermooie Madame. Het instrumentatie op de achtergrond wil zeggen dat ik opnieuw een verzoekje staan heb klaargemaakt voor jullie. Dat eentje op aanvraag van Vivian uit Sint-Niklaas. Zij vroeg eentje van Michael Lanzo, de Toreador, dat ze opdraagt aan Geert, de luisteraars en de medewerkers van de radio.

Lords of Brooklyn was dat met de Saturday Night Fever. En dat soort muziek kan je natuurlijk ook bij ons krijgen op vrijdagavond tussen 20 en 22 uur samen met onze Daniel Fontaine met de programmatie Daniel Rockt. Nu gaan we het iets zachter, kalmer aandoen tot aan de reclame met eentje van de mama's en de papa's, California Dreaming, gevolgd door eentje van Wiltura met Zuiderbloem.

0: die onnavolgbare gitaarklank van Jeff Beck, daarvan wordt meestal gezegd, vakmanschap is meesterschap.
1: Vergelijkbaar vakmanschap in de sector van de laswerken vindt men hier in volle zelen, in de Repingenstraat nummer 6, bij Nico van Keimeulen. De precisie en de kwaliteit van zijn laswerken zijn veruit het allerbeste van uren in de ronde. En zijn op maat gemaakte sierhekkens met de gewenste details getuigen van zijn kunde. En vergeet ook niet de constructielaswerken, trappen, leuningen en zoveel meer. En ook ja, die kruiwagen van Bompa die al 3 generaties meegaat en waarvan de arm gebroken is. Geen probleem, die staat weer goed vast als Nico hem last. Ga eens kijken op zijn website laswerken-nvk.be of bel hem op 0478 40 61 30. Nico van Keimeulen, het doet deugd dat er nog zo'n stielmannen zijn.
2: Hij is er.
3: De Radio Memory app.
2: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
3: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
2: De Radio Memory app.
4: De Radio Memory app voor iPhone en Android.
5: Radio Memory.
6: Goeie avond.

Dat was Phil Collins met Another Day on Paradise. En ooit gaan we daar terechtkomen, boven of beneden, zoals men zegt. De hel of de hemel. Bij mij zal er waarschijnlijk hopelijk de hemel zijn. Tijd om op het gemakje afscheid te nemen wat souvenir betreft voor vandaag, maandag 18 mei. Vergeet niet dat ik er morgen ook ben tussen 1 en 3 met de mooiste muziekmix, maar blijf luisteren naar Radio Memory. De beste muziek hoor je hier, zoals men zegt. Bamboo medley van Julio Iglesias, gevolgd door Love Yourself van Justin Bieber. En dan Auf Wiedersehen, en dat wens ik aan elkeen. Tot morgen, mooie nachtrust, zalige dromen. En dat is eentje van Dimis Roussos. Hou jullie goed. Tadaa!

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

0: Dit is Radio Memories Hitschijf van de week.
1: Hey iedereen, Jordi van het hier. En ik mag met eer en genoegen jullie vertellen dat ik deze week de hitschijf van de week ben bij Radio Memory. Ik zou zeggen, zing, geniet en dans mee, want onthoud goed, niemand mag alleen.

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

0: best normaal, hè? Oh ja, ik ben als het ware de beste fluiter van heel het kabouterdorp.
1: Ja, zeg je dat, beste fluiter? Jij bent altijd
2: jij bent helemaal niet de beste fluiter.
3: Hou nu toch eens op, jullie. Ik moet nu beginnen zingen.
1: Oh,

En toch, ik heb nog hoop. Want er is toch nog steeds een morgen. En als het geluk dan komt, dan zal ik altijd voor haar zorgen.

0: De beste muziek hoor je hier. Radio Memory. Een nieuw uur met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
0: Radio Memory. De beste muziek
1: hoor je hier.